1926, Salzburg, January 27th, Wolfgang Amadeus is born.

0: goeie nacht. Je luistert naar RBS.
1: Hey, witch doctor!

0: with stories.
1: Het is 6 uur.
2: RBS.
1: RBS Radio. RBS Nieuws.
3: Een zogenaamd staakt het vuren op energieinfrastructuur tussen Rusland en Oekraïne is onduidelijk. Volgens de Amerikaanse president Trump hebben beide landen daarover een akkoord. Maar de Oekraïnse president Zelensky zegt dat hij daar niks van af weet. Meer details geeft Trump niet. Eerder dit weekend had hij voluit kritiek op de Oekraïnse aanvallen op Russische olieraffinaderijen. En hij vindt dat er in Oekraïne een andere president moet komen.

0: straat van Hormuz is opnieuw een tankschip geraakt. Volgens de Britse maritieme veiligheidsdienst door een nog onbekend projectiel. Iedereen aan boord is veilig. Iran bestookt geregeld schepen die zonder toestemming door de zeestraat varen, maar het is nog niet duidelijk of het land ook dit keer verantwoordelijk is. In Polen is een verdachte opgepakt die mogelijk premier Donald Tusk en de minister van Defensie wou vermoorden. De politie had daar een paar uur eerder informatie over doorgekregen. In Polen is de alertheid groot na verschillende mesaanvallen of pogingen in scholen. Naar schatting meer dan 60.000 betogers hebben uiteindelijk meegestapt.
1: Met een jarenlange ervaring en expertise in de sector is VTEC de specialist in op maat gemaakte kwaliteitsveranda's die voldoen aan al jouw verwachtingen. Daarnaast biedt men ook mooie en elegante zonwerende oplossingen, glazen schuifwanden en robuuste carports of overkappingen aan. VTEC, de duurzame oplossing. Vraag een vrijblijvende offerte via onze website vtec.be. VTEC, uw expert in het buitenleven.
2: Wat zijn de voordelen bij Wasso-matic?
3: Extra grote was- en droogautomaten, handig voor donsdekens en linnen. Supersnel strijken met de mangel. Wasmachine speciaal voor dierendekens. Parking vlak voor de deur. Met klantenkaart het voordeligste wassalon in uw regio.
2: Is goed. Wasso-matic, het wassalon voor echt besparingsresultaat. Guido Gezellelaan in Puurs en Dr. De Putterplein in Bornem. Wasso-matic.
3: 7 dagen op 7 tot uw dienst.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.
2: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
3: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij Routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
2: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
4: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash. Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
4: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
0: Panos. Enjoy your break.

0: juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss-glazen.
1: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria-juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria-juwelenconsulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
2: Dag meneer, wat kan ik voor u doen?
3: Wel dokter, het gaat over mijn ogen.
2: Oké, laat eens zien. Het lijkt erop dat u een oog voor detail heeft.
3: Oei, en wat kan ik daaraan doen?
2: Wel, ik schrijf u een toonzaalbezoek bij Vink Ramen en Deuren voor.
0: Vink Ramen en Deuren is Reinaars partner en producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Vakkundig en verzorgd geplaatst. En ja, met oog voor detail. Zowel in nieuwbouw als renovatie.
4: Vink Ramen en Deuren.
0: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
4: Let's Vink twice.
0: Geniet bij Vink Ramen en Deuren in september en oktober van extra isolatievoordeel.

0: Express.
1: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
0: Vanuit Zeelen.
1: Op 107 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09 348 6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suisbruggeman BVBA, de Profel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
4: Opendeurdagen nu zaterdag en zondag telkens van 10 tot 17 uur doorlopend. Kom langs en geniet van mooie voorwaarden.

0: RBS Radio. RBS Nieuws.
1: De socialistische vakbond ACOD houdt een stakingsdag vandaag. Op het spoor begon die gisteravond al. 3 op 10 IC-treinen rijden niet. Ook bij de bussen van de lijn en de MIVB is er hinder. In grote steden kan ook de afvalophaling verstoord zijn. En vooral in het GO-onderwijs zijn er mogelijk leerkrachten die staken. Ook bij Bpost laat de staking zich voelen. En op de openbare omroep zijn er nauwelijks programma's. De staking is gericht tegen het beleid en de besparingen van de regering De Wever, maar de premier stelt wel zijn State of the Union uit. Die beleidsverklaring had hij morgen moeten voorlezen in de Kamer, maar de begrotingsgesprekken zijn nog niet rond. De regering gaat op zoek naar 10 miljard euro, minstens. De Wever wil wel vermijden dat de regering op voorlopige 12e overgaat. Dan zou de overheid elke maand maar 1/12e kunnen gebruiken van het budget van vorig jaar. Het Verenigd Koninkrijk en Canada steunen het energiebestand tussen Rusland en Oekraïne. Volgens Amerikaanse president Trump zouden beide landen mekaars energieinfrastructuur niet meer aanvallen. Maar volgens de Oekraïnse president Zelensky heeft Rusland...

0: Want dat bestand al meteen geschonden.
1: Ми вітаємо таку домовленість. На жаль, протягом всього дня сьогодні у небі були російські шахеди. Зараз теж шахеди в небі. І були удари, на жаль, авіабомб.
0: Door die aanvallen op onder meer een warmtekrachtcentrale rond Kharkiv zitten veel mensen zonder stroom. Opnieuw zijn Saoedische luchthavens getroffen door luchtaanvallen. In Riyadh was er 1 dood en 11 gewonden. Ook in Dammam in het oosten was er een aanval. Daar is er vooral schade. En in het zuiden van Saoedi-Arabië is een raket vanuit Jemen neergehaald. De Houthi-rebellen uit Jemen eisten de aanvallen op. In het voetbal heeft KV Mechelen voor het eerst kunnen winnen. Het versloeg thuis Sint-Truiden met 4-3. Antwerp ging zwaar onderuit bij Westerlo met 5-1. In de stand is AA Gent alleen leider. Onderin delen KV Kortrijk en Cercle-Brugge de laatste plaats. We krijgen een vrij mooie maandag met maxima rond 17 graden en af en toe zon. Morgen 19 graden en wolken. Woensdag krijgt de zon alle ruimte.
2: Ik heb vrijdag een afspraak met een geest.
3: Een medium?
2: Nee, gewoon in Berlare.
3: Ah, dan is het de Halloween party van Internet Radio Vox. Ah!
2: Op 31 oktober vanaf 18 uur.
3: Gratis inkom en dranken aan democratische prijzen.
2: Kijk, daar krijg ik nu kippenvel van.
3: Bosstraat 8 in Berlare. Kom spoken, drinken en griezelen. Radio Vox Halloween party.
2: Schrik niet als je blijft plakken.

voilà, zo staan we meteen onder hoogspanning. Het is maandagochtend, je hoort de 5000 Volts. I'm on fire. Hele goeiemorgen, van harte.

maandagochtend. En met zo'n fijne muziek van Axel Red. Wakker worden, dat is altijd toch iets extra's, vind ik. En daarvoor kon je luisteren naar Bim Medley en Jennifer Warnes. I Had the Time of My Life. Fantastische dansfilm, hè? Ik weet niet of dat je ook gezien hebt. Toen was dans nog een kunst. Straks Leo Sayer, maar eerst Robbie Williams met Rock.

0: Titelcenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
2: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
3: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij Routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
2: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
4: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
4: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
0: Panos. Enjoy your break.

zijn zo mensen die één hit in hun leven maken en daar voor de rest van hun leven mee verder kunnen. Wel, Godai, dat is er zo eentje. Het is ook eentje van bij ons. Oorspronkelijk van Merel Beek. Het is niet zo ver van Zeelen. Godai. Deze keer hoorde je de herwerkte versie door Albert, David Guetta, Kimbra en Godai zelf. Somebody that I used to know. Straks Belle Perez met de hit 2004 Light of My Life met de eerste Breeding. Blijven breeding, vooral. Hier is Oscar de Wolf.

0: Steffi graag op de hoogte?
1: Net geen goud, maar toch een Belgische film die zilver pakt.
0: Of luister je liever naar hits van Pommelien Thijs? Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk breed aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Meer info op digitaleradio.nl.

22 jaar geleden scoorde Belle Perez met deze Light of My Life. Ik hoop dat je een fantastisch weekend achter de rug hebt. En we hebben toch wel wat kunnen genieten van zon. Dus dat viel al bij al nog wel wat mee, vond ik, dat weekend. En vandaag hangen er in vele streken wel wat lage wolken. Zeker in de ochtend. Maar daarna zijn die opklaringen terug. En in de loop van de namiddag neemt de bewolking wel wat toe vanaf het westen. En deze avond zouden we wel een beetje regen kunnen vallen. Maxima zo in 18 graden vandaag. Black Eyed Boy is dit van Texas.

0: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss-glazen.
1: Ben je op zoek naar een professioneel motor-, bromfiets- of fietsatelier?
2: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bike Parts in Zeelen.
1: Met meer dan 30 jaar ervaring op de teller zijn zij de referentie in de streek voor alle onderhoud en werken aan bromfietsen, motoren en KTM-fietsen.
2: U kan er ook terecht voor tweewieler e-mobility met merken als Achiel, Urban Arrow en KTM.
1: Bike Parts, Lokerenbaan 120, uw adres voor alles op twee wielen.
2: Bike Parts, we make you ride.
3: Dokter, ik loop er nu al weken mee. Ik raak er maar niet vanaf.
4: Ja, laat me eens kijken. Iets speciaals gedaan de voorbije week?
3: Wel, ik ben bij Vink langs geweest.
4: Oh, maar dan is het duidelijk, hè. U hebt een neus voor kwaliteit.
0: Vink Ramen en Deuren is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Daarom dragen ze ook met trots het label Reinaars Partner. Voor een vakkundige en verzorgde plaatsing met een neus voor kwaliteit. Zowel in nieuwbouw als renovatie. Reserveer uw toonzaalbezoek op 03-777-68-16. Of bezoek onze website marcelvink.com.
5: Vink, ramen en deuren.
0: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
5: Let's Vink twice.
0: Geniet bij Vink, ramen en deuren in september en oktober van extra isolatievoordeel.

blijft een topplaat, hè? Kaiser Chiefs waren dat met Ruby, Ruby, Ruby, Ruby. De tuinwijk in Lokeren, die zet de deuren van de werf Gladiolenhof open tijdens de dag van het sociaal wonen. Dus heel interessant, denk ik, om eens langs te gaan. Bouwproject Gladiolenhof. En dat kan je aan bezoeken op zondag 11 oktober. Kan je eens een blik achter de schermen werpen van deze nieuwe sociale woonwijk in Lokeren. En ontdekken hoe het project vorm krijgt. Gladiolenhof krijgt dus een volledig nieuw gezicht. Maar dat had je misschien al gehoord. Hè. Als je meer dit voor wil, kan je terecht op communicatie@tuinwijk.be.

Frans had geen tranen meer over en de vorst is hier laten samen. Jump to the beat. Wij gaan jumpen richting 8 uur. Dan is het tijd voor het nieuws met Jeroen Verkruijsen. En daarna zijn we terug met het tweede leg van de ochtendshow. Hier is toch Hazeldien. Tot zo, tot aan de andere kant van het nieuws.

0: regioradio in Oost-Vlaanderen.
1: Voor Hamme en Westmünster.
0: Op 107 en 103.9 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profiel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
4: Het is 8 uur.
5: RBS.
4: RBS Radio. RBS Nieuws.
6: De socialistische vakbond ACOD houdt een stakingsdag vandaag. Op het spoor begon die gisteravond al. 3 op 10 IC-treinen rijden niet. Ook bij de bussen van de lijn en de MIVB is er hinder. In grote steden kan ook de afvalophaling verstoord zijn. En vooral in het GO-onderwijs zijn er mogelijk leerkrachten die staken. Ook bij Bpost laat de staking zich voelen. En op de openbare omroep zijn er nauwelijks programma's. De staking is gericht tegen het beleid en de besparingen van de regering De Wever, maar de premier stelt wel zijn State of the Union uit. Die beleidsverklaring had hij morgen moeten voorlezen in de Kamer, maar de begrotingsgesprekken zijn nog niet rond. De regering gaat op zoek naar 10 miljard euro, minstens. De Wever wil wel vermijden dat de regering op voorlopige 12e overgaat. Dan zou de overheid elke maand maar 1/12e kunnen gebruiken van het budget van vorig jaar. Het Verenigd Koninkrijk en Canada steunen het energiebestand tussen Rusland en Oekraïne. Volgens Amerikaanse president Trump zouden beide landen mekaars energieinfrastructuur niet meer aanvallen. Maar volgens de Oekraïnse president Zelensky heeft Rusland dat bestand al meteen geschonden.
7: We вітаємо таку домовленість. На жаль, протягом всього дня сьогодні у небі були російські шахеди, зараз теж шахеди в небі. І були удари, на жаль, авіабомб.
6: Die aanvallen op onder meer een warmtekrachtcentrale rond Kharkiv zitten veel mensen zonder stroom. Opnieuw zijn Saoedische luchthavens getroffen door luchtaanvallen. In Riyadh was er 1 dood en 11 gewonden. Ook in Dammam, in het oosten, was er een aanval. Daar is er vooral schade. En in het zuiden van Saoedi-Arabië is een raket vanuit Jemen neergehaald. De Houthi-rebellen uit Jemen eisten de aanvallen op.

0: voetbal heeft KV Mechelen voor het eerst kunnen winnen. Het versloeg thuis Sint-Truiden met 4-3. Antwerp ging zwaar onderuit bij Westerlo met 5-1. In de stand is AA Gent alleen leider. Onderin delen KV Kortrijk en Cercle-Brugge de laatste plaats. We krijgen een vrij mooie maandag met maxima rond 17 graden en af en toe zon. Morgen 19 graden en wolken. Woensdag krijgt de zon alle ruimte.
1: Met een jarenlange ervaring en expertise in de sector is VTEC de specialist in op maat gemaakte kwaliteitsveranda's die voldoen aan al jouw verwachtingen. Daarnaast biedt men ook mooie en elegante zonwerende oplossingen, glazen schuifwanden en robuuste carports of overkappingen aan. VTEC, de duurzame oplossing. Vraag een vrijblijvende offerte via onze website vtec.be. VTEC, uw expert in het buitenleven.
2: Wat zijn de voordelen bij Wasso-Matic?
3: Extra grote was- en droogautomaten, handig voor donsdekens en linnen. Supersnel strijken met de mangel. Wasmachine speciaal voor dierendekens. Parking vlak voor de deur. Met klantenkaart het voordeligste wassalon in uw regio.
2: Is goed. Wasso-Matic, het wassalon voor echt besparingsresultaat. Guido Gezellelaan in Puurs en Dr. De Putterplein in Bornem. Wasso-Matic.
3: 7 dagen op 7 tot uw dienst.

en de wind die waaide zo door hun haren in de videoclip uit de jaren 70. De videoclip van de Cats met One Way Wind. Hele goede morgen. Iets na 8 uur. Welkom in de ochtendshow. We zijn maandag 12 oktober. En ik heb hier nog een selectie leuke hits en classics meegebracht. Allemaal voor jou. Geniet ervan. Hier zijn de Stranglers. No Mercy.

0: The Stranglers hoorde je No Mercy, gevolgd door Hathaway en What Is Love. Straks gaan we dit 2003. The Sun Always Shines on TV. Was dat maar waar. Een hit van Milk Inc. Maar eerst Horizon, hier is Toerist MC.
1: Zit hopeloos te blijven hopen of leg ik me neer als misantroop. Was het niet voor de liefde van mijn minks, dan gaf ik het al lang op. Heb vertrouwen in de mensheid. Een optimist zegt, ga beter als ooit. Historicus pleit, we hebben het eriger gehad. De grote hoop, hebben we niks gezien, niks gehoord.

0: zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen.
1: Yes, toppie. Ontspannend en veilig fietsen dankzij Routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
0: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
1: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
2: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
3: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
2: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
3: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
2: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
3: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
2: Alle info via autocenterlds.be.
3: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
2: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.

teruggaan naar 1991, samen met de Radios. En dat is altijd leuk toeven in die mannen hun gezelschap. Je hoort de Dreaming Wild. En daarvoor William featuring Eva Simons met This Is Love. Straks is het de beurt aan onze radioklassieker. Een echte schat van op zolder. The Drifters met Kissing in the Back Row of the Movies. Topnummer toch. Maar eerst Daryl Hall en Gerald. We gaan naar 1981 nu. I Can Go For That.

0: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss-glazen.
1: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria-juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria-juwelenconsulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
2: Een bouwplan? Daar houden we van.
0: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Rijnaarspartner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
2: Strak modern of landelijk klassiek?
0: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
2: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
0: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op 03 777 68 16. Zo zetten wij uw ideeën om in een gedetailleerde offerte op maat.
3: Vink, ramen en deuren.
0: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
0: Geniet bij Vink, ramen en deuren in september en oktober van extra isolatievoordeel.

0: Eclipse TV programmaoverzicht voor vandaag.
1: Goedemorgen. Tot 9 uur kan je nog kijken naar de Rolkrans. Met allerlei activiteiten uit de zorgsector. Miswiering is er om 9 uur. En de Flying Doctors zijn er om 10 uur en 5 voor 5. Het derde seizoen van Borgen is er om 10 voor 11. En Sterrenwensochtend, dat is er om 10 voor 12. Om 12 uur kan u kijken naar Huisgenoten. En Clips à la carte zijn er om 10 over 12. Comedy, dat is er om 12:30. En Yesterday met Jan Persijn is er om 12:55. Adams Family is er om 13:50. En de Paradijsvogels zijn er ook deze namiddag om 13:50. Signore Bloed, dat is een film, is er om 15:55. En Sterrenwensavond is er om 17:45. De Dingen des Levens met aflevering 14.339 is er om 17:50. En Mooi en Bedoogloos met aflevering 9548, dat is er om 18:55. En Groenland met Frans is er ook vanavond om 18:55. En Onroet met Handen uit de Mouwen mag u verwachten om 19:30.
2: Eclipse TV, de Vlaamse tv-zender voor 55-plussers. Herbeleef met Eclipse TV de programma's uit je jeugd. Daarbovenop focust Eclipse TV op zorg en welzijn. Om de kwaliteit van het leven te optimaliseren via tal van live-programma's, series, films en meer. Kijk Eclipse TV via Telenet kanaal 51, Proximus TV kanaal 90, TV Vlaanderen en Orange TV.

Ook al 24 jaar oud, deze hit van Pink met Just Like a Pill. En met deze Spice Girls gaan we richting 9 uur. Maak er nog een hele fijne maandag van. Geniet van de collega's. En ik ben er vanavond in Sidetrack. Of morgenochtend ben ik er ook terug met een nieuwe ochtendshow om 7 uur. Fijne dag.

0: RBS.
1: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suisbruggeman BVBA, de profilexpert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
4: Opendeurdagen nu zaterdag en zondag telkens van 10 tot 17 uur doorlopend. Kom langs en geniet van mooie voorwaarden.
5: RBS Regionaal Nieuws.
6: We zijn maandag, het is 12 oktober vandaag. Van harte welkom bij RBS. De lokale politie van Dendermonde heeft afgelopen week tijdens een nationale actie 15 bestuurders betrapt op gsm-gebruik achter het stuur. 10 van hen moesten hun rijbewijs onmiddellijk inleveren. De controles vonden plaats op de Mechelse Steenweg, de Steenweg van Aalst en de Baasrode Straat. De politie stelde ook nog enkele andere overtredingen vast. Die hadden onder meer te maken met het dragen van de gordel, kinderbeveiliging, helmgebruik op de e-step en het veilig vastmaken van ladingen. 16 leden van de Dendermondse duikschool Het Zeepaardje hebben zaterdag de oude Dender schoongemaakt. Ze doorzochten het deel tussen de Vlasmarktbrug en de Veerstraat. De duikers haalden heel wat afval uit het water. Naast fietsen en verkeersborden vonden ze onder meer 3 toiletpotten, een roeispaan, een grote plastic banner en een GFT-bak. Volgens de duikschool is de waterkwaliteit de afgelopen jaren ook duidelijk verbeterd. Het zicht onder water is nu veel beter dan bij eerdere schoonmaakacties. Het sportevenement Bike and Run heeft voor het eerst plaatsgevonden in het Sportkringpark in Sint-Niklaas. Leerlingen en leerkrachten uit het secundair onderwijs legden er per duo een parcours af van 2,5 kilometer. Na 25 edities op de terreinen van atletiekclub AC Waasland en in het provinciaal domein De Ster kreeg de wedstrijd dit jaar dus een nieuwe locatie. Volgens de sportschepen van Sint-Niklaas kan de sportieve traditie Bike and Run zo worden voortgezet in het Sportkringpark. En bij een kopstaartaanrijding op de N16 in Temse is zaterdagochtend 1 persoon lichtgewond geraakt. Bij het ongeval waren 3 auto's betrokken. De botsing gebeurde aan het kruispunt met de Hoogkamerstraat in de richting van Bornem. Een bestuurder, vermoedelijk verblind door de laagstaande zon, merkte te laat op dat zijn voorligger voor een rood licht stopte en reed tegen de wagen. Een derde auto botste daarna nog eens in op de 2 voertuigen. De N16 richting Bornem was door het ongeval dan ook een tijd lang versperd. Dat veroorzaakte zware verkeershinder.

0: En dit waren ze dan, enkele nieuwsfeiten hier uit onze regio. Graag tot morgen.
1: Dit was het RBS Nieuws. Hebt u ook nieuws voor ons? Mail het dan naar redactie@rbs-radio.be of bel 052 690 690. 052 690 690.
2: Eurotuin in Merelbeke op Hasselt of Deinze.
3: Eurotuin, waar ideeën bloeien.

de Gouden Beer Award voor beste biergebeuren kijkt Wichelen uit naar het Wichels Bierfestival. Die afspraak gaat door op zaterdag 24 oktober op de unieke site van stokerij en brouwerij Rubens te Wichelen. Maar liefst 12 brouwerijen en het bekroonde biercafé Het Veer zorgen voor een gevarieerd aanbod van klassieke en verrassende bieren. Je ontmoet er ook de brouwers zelf en ontdekt de verhalen achter hun creaties. Daarnaast zijn er ook rondrijdingen in de historische stokerij en brouwerij. En een exclusieve degustatie van Geuze en Kriek bieren van de Drie Fonteinen. Hiervoor moet je wel vooraf inschrijven. De toegang tot het festival is gratis. En meer info en tickets voor de activiteiten vind je via de ticketshop van Wichels Bierfestival of via de site www.wichelsbierfestival.be.

0: Retailcenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
2: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
3: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij Routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
2: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
4: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
4: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
0: Panos. Enjoy your break.

0: deuren van veranda's. In eigen atelier geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaerts Aluminium.
1: Waarom kies jij voor Vink Ramen en Deuren?
2: Bij Vink, een duidelijke en transparante offerte gaf bij ons de doorslag.
1: Voor de stiptijd en service die Vink levert.
2: Ach, voor het kwalitatieve en verzorgd werk dat ze afleveren. Hun eigen productie en maatwerk geeft mij gewoon vertrouwen.
0: Reserveer nu je toonzaalbezoek op 03 777 68 16 en maak kennis met onze hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Of bezoek onze website marcelvink.com.
3: Vink, ramen en deuren.
0: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
0: Geniet bij Vink Ramen en Deuren in september en oktober van extra isolatievoordeel.
4: Ben je op zoek naar een professioneel motor, bromfiets of fietsatelier?
5: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bike Parts in Zeelen.
4: Bike Parts, Lokerebaan 120, uw adres voor alles op twee wielen.
5: Bike Parts, we make you ride.
0: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.

0: DBS, uw regioradio voor Oost-Vlaanderen.
1: Digitaal, vanuit Aalst, op DAB+. Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
2: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
1: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
2: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
1: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
2: Suis Bruggeman BVBA, de profiel-expert van uw regio.
1: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
3: Het is 10 uur.
4: RBS.
3: RBS Radio. RBS Nieuws.
5: Bijna 15.000 mensen met een Belgische ziekteuitkering wonen in het buitenland. Dat is bijna 2,5% van alle chronisch zieken. Ze hebben niet allemaal de Belgische nationaliteit en kunnen hun uitkering alleen behouden als ze in de Europese Unie wonen of in een land waarmee België een sociaal akkoord heeft. N-VA heeft de cijfers opgevraagd. Volgens Kamerlid Axel Ronse zorgt de huidige aanpak ervoor dat die mensen minder vaak op controle moeten bij de adviserend geneesheer, die oordeelt of ze nog arbeidsongeschikt zijn. Bevoegd minister Van den Broeke erkent dat de opvolging tekortschiet. Ons koningspaar is aangekomen in Kazachstan voor een staatsbezoek van 3 dagen. President Tokayev heeft hen persoonlijk verwelkomd op de luchthaven in de hoofdstad Astana. Het bezoek staat in het teken van de samenwerking tussen ons land en Kazachstan, onder meer op het vlak van economie, gezondheidszorg en technologie. Vandaag is er onder meer een welkomstceremonie in het presidentiële paleis en een staatsdiner. De Verenigde Staten dreigen de levering van Amerikaanse wapens aan Oekraïne op te schorten als het land Russische olieraffinaderijen blijft bestoken. Dat schrijft de Financial Times op gezag van verschillende Europese functionarissen. De Amerikaanse president Trump maakte gisteren onverwacht bekend dat Rusland en Oekraïne onmiddellijk zouden stoppen met aanvallen op elkaars energievoorzieningen. De Oekraïense president Zelensky zei echter dat hij niet op de hoogte was van die afspraak. Enkele uren later volgden nieuwe Russische aanvallen op Oekraïense energieinfrastructuur, onder meer in de stad Kharkiv. In Nepal zijn 5 mensen vermist na nieuwe aardverschuivingen. Die veroorzaakten een grote overstroming in het centrum van het land. Tientallen huizen en enkele bruggen zijn meegesleurd. Nepal werd enkele maanden geleden ook al getroffen door een zware aardverschuiving en een modderstroom. Er vielen toen meer dan 1400 doden. We krijgen zowel zon als wolken bij maxima tussen 16 en 18 graden. Morgen starten we met wat lichte regen, later klaart het op. Het wordt dan ook zeer zacht voor de tijd van het jaar, met maxima tot 22 graden.

Don't Waste My Time was dat uit 1986, muziek van Paul Hardcastle op deze maandagochtend. We zijn 12 oktober vandaag. 2 uur lang hoor je ze weer, al die grote classics en hits hier bij RBS. Fijn dat je erbij bent trouwens, een heel goeiemorgen.

0: zoek naar een stevig openingsnummer voor hun nieuwe album toen, Crash Boom Bang. En ja, het is gelukt ook wel, hè. Sleeping in My Car was dat, muziek van Roxette.
1: De relaxed muziekmix op RBS Radio.

0: Titelcenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
2: Waar neem ik je mee naartoe? Naar Parijs of Brussel?
3: Doe maar allebei, maar dan in één bord.
2: Haha, dat kan dus alleen bij Bistro Ruiterhof. Handig ook, parkeren kan gewoon voor en achteraan.
3: Dan is beslist, dit weekend gaan we.
2: Bistro Ruiterhof in Waasmünster, open van donderdag tot en met zondag en op feestdagen.
3: Ontdek het suggestiemenu op ruiterhof.be.
2: Bistro Ruiterhof.
3: Proeven.
2: Beleven.
3: Genieten.
4: Binnenkort start van het volledige wildseizoen. De eend is nu reeds van de partij.
5: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
6: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij Routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
5: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
6: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
7: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
7: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
0: Panos. Enjoy your break.

Know You, You Were Trouble. Ja, het hart luistert niet altijd naar het verstand. Een jongen die uiteindelijk dan toch veel problemen opleverde in dit nummer van Taylor Swift. En dit is Ozark Henry, I'm Your Sacrifice.

Boys waren dat van Take That met Babe. En daarvoor ook nog Ozark Henry met I'm Your Sacrifice. Begin van de jaren 80 was Hans de Boy nog op zoek naar Annabel. Ondertussen heeft hij blijkbaar toch wel ontdekt wat hij echt zoekt. Zijnde een vrouw zoals jij. Dit is Hans de Boy.

0: Dag meneer, wat kan ik voor u doen?
1: Wel dokter, het gaat over mijn ogen.
0: Oké, laat eens zien. Het lijkt erop dat u een oog voor detail heeft.
1: Oei, en wat kan ik daaraan doen?
0: Wel, ik schrijf u een toonzaalbezoek bij Vink Ramen en Deuren voor.
2: Vink Ramen en Deuren is Rijnaars partner en producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Vakkundig en verzorgd geplaatst. En ja, met oog voor detail. Zowel in nieuwbouw als renovatie.
3: Vink Ramen en Deuren.
2: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
2: Geniet bij Vink Ramen en Deuren in september en oktober van extra isolatievoordeel.
4: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria Juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria Juwelenconsulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
2: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss-glazen.
5: Met een jarenlange ervaring en expertise in de sector is VTech de specialist in op maat gemaakte kwaliteitsveranda's die voldoen aan al jouw verwachtingen. Daarnaast biedt men ook mooie en elegante zonwerende oplossingen, glazen schuifwanden en robuuste carports of overkappingen aan. VTech, de duurzame oplossing. Vraag een vrijblijvende offerte via onze website vtech.be. VTech, uw expert in het buitenleven.

Karol G brengt de Latijns-Amerikaanse passie en Bruno Mars zorgt voor de soul en de romantiek. Breng die twee samen en dan hangt er uiteraard liefde in de lucht. Karol G en Bruno Mars was dat met Still. En Bart Peters, ja, die is dolgelukkig over de geboorte van zijn eerste kleinkind. Dit is Bart Peters met De Bevalligste.

0: Radio. RBS Regionaal Nieuws.
1: We zijn maandag, het is 12 oktober vandaag. Van harte welkom bij RBS. De lokale politie van Dendermonde heeft afgelopen week tijdens een nationale actie 15 bestuurders betrapt op gsm-gebruik achter het stuur. 10 van hen moesten hun rijbewijs onmiddellijk inleveren. De controles vonden plaats op de Mechelse Steenweg, de Steenweg van Aalst en de Baasrode Straat. De politie stelde ook nog enkele andere overtredingen vast. Die hadden onder meer te maken met het dragen van de gordel, kinderbeveiliging, helmgebruik op de e-step en het veilig vastmaken van ladingen. 16 leden van de Dendermondse duikschool Het Zeepaardje hebben zaterdag de oude Dender schoongemaakt. Ze doorzochten het deel tussen de Vlasmarktbrug en de Veerstraat. De duikers haalden heel wat afval uit het water. Naast fietsen en verkeersborden vonden ze onder meer 3 toiletpotten, een roeispaan, een grote plastic banner en een GFT-bak. Volgens de duikschool is de waterkwaliteit de afgelopen jaren ook duidelijk verbeterd. Het zicht onder water is nu veel beter dan bij eerdere schoonmaakacties. Het sportevenement Bike and Run heeft voor het eerst plaatsgevonden in het Sportkringpark in Sint-Niklaas. Leerlingen en leerkrachten uit het secundair onderwijs legden er per duo een parcours af van 2,5 kilometer. Na 25 edities op de terreinen van atletiekclub AC Waasland en in het provinciaal domein De Ster kreeg de wedstrijd dit jaar dus een nieuwe locatie. Volgens de sportschepen van Sint-Niklaas kan de sportieve traditie Bike and Run zo worden voortgezet in het Sportkringpark. En bij een kopstaartaanrijding op de N16 in Temse is zaterdagochtend 1 persoon licht gewond geraakt. Bij het ongeval waren 3 auto's betrokken. De botsing gebeurde aan het kruispunt met de Hoogkamerstraat in de richting van Bornum. Een bestuurder, vermoedelijk verblind door de laagstaande zon, merkte te laat op dat zijn voorligger voor een rood licht stopte en reed tegen de wagen. Een derde auto botste daarna nog eens in op de 2 voertuigen. De N16 richting Bornum was door het ongeval dan ook een tijd lang versperd. Dat veroorzaakte zware verkeershinder. En dit waren ze dan, enkele nieuwsfeiten hier uit onze regio. Graag tot morgen.
0: Dit was het RBS Nieuws. Hebt u ook nieuws voor ons? Mail het dan naar redactie@rbs-radio.be of bel 052 690 690. 052 690 690.
2: Eurotuin in Merelbeke op Hasselt of Deinze.
3: Eurotuin, waar ideeën bloeien.

0: die zijn gitaar bijna kon laten praten. Ongelooflijk, hè? Die Johnny Guitar Watson was dat. Het begon allemaal met blues, maar later groeide hij uit tot een echte funk-legende. Dat was A Real Mother For You. Maandag 12 oktober, het is 11 uur geweest, nog een uurtje lang. Al die grote hits hier. Zo dadelijk Level 42.
1: De grootste hits, je hoort ze hier met Guy de Prater.

Standing on the Inside van Full House was dat na Level 42 en The Lessons in Love. En wist u dat dit nummer dan weer geschreven werd door Bob Dylan in 1967? Robert Palmer en UB40 die gaven er in het begin van de jaren 90 een heerlijk ontspannen reggae jasje aan. We gaan hem nog eens beluisteren. Robert Palmer en UB40, I'll Be Your Baby Tonight.

0: krasvrije keuze. Met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
1: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
1: De Panos Broodjes Express bestellijn 052-21-83-67.
0: Panos, enjoy your break.
2: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
3: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij Routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
2: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist. Met enkel premium tweedehandswagens.
4: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
4: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
4: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
4: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.

Pile Pile, nummer van dit jaar. Op die draaien we het recente werk tussen al die grote classics en hits hier. Mauve Joe was dat, samen met Ken Quire.

in Love with an Alien was dat van de Kelly Family. Sheena Easton die zong in 1980 over haar man die elke ochtend de trein neemt om van 9 tot 5 te gaan werken. En toen kwam er Dolly Parton. Ja, die had het ook over 9 to 5. Twee grote dames. Dit is Sheena Easton, The Morning Train.

0: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss-glazen.
1: Ben je op zoek naar een professioneel motor-, bromfiets- of fietsatelier?
2: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bike Parts in Zeelen.
1: Met meer dan 30 jaar ervaring op de teller zijn zij de referentie in de streek voor alle onderhoud en werken aan bromfietsen, motoren en KTM-fietsen.
2: U kan er ook terecht voor tweewieler e-mobility met merken als Achiel, Urban Arrow en KTM.
1: Bike Parts, Lokerenbaan 120, uw adres voor alles op twee wielen.
2: Bike Parts, we make you ride.
3: Dokter, ik loop er nu al weken mee. Ik raak er maar niet vanaf.
4: Ja, laat me eens kijken. Iets speciaals gedaan de voorbije week?
3: Wel, ik ben bij Vink langs geweest.
4: Oh, maar dan is het duidelijk, hè. U hebt een neus voor kwaliteit.
0: Vink Ramen en Deuren is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Daarom dragen ze ook met trots het label Reinaars Partner. Voor een vakkundige en verzorgde plaatsing met een neus voor kwaliteit. Zowel in nieuwbouw als renovatie. Reserveer uw toonzaalbezoek op 03-777-68-16. Of bezoek onze website marcelvink.com.
5: Vink, ramen en deuren.
0: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
5: Let's Vink twice.
0: Geniet bij Vink, ramen en deuren in september en oktober van extra isolatievoordeel.

Na Spiro was dat met Great Expectation. In 1995 maakte Robert Miles een nummer dat de hele wereld zou veroveren zonder ook maar één woord te zingen. Maar achter deze prachtige pianomelodie zit ook een bijzonder verhaal. Want met dit nummer wilde hij jongeren na een nachtje stevig dansen weer rustig naar huis laten rijden. Dus eigenlijk niet alleen een wereldhit, maar ook een muzikaal veiligheidsgordeltje. Sluit je ogen, tenzij je achter het stuur zit natuurlijk. Dit is Robert Miles and Children.

Grace Jones was dat nog met Slave to the Rhythm, na het instrumentale nummer van Robert Miles en Children. We zijn alweer bijna toegekomen aan het einde van ons programma vandaag. De week is ingezet, 2 uur lang kreeg je ze te horen, al die grote classics en hits hier bij RBS. En we gaan zelfs nog richting 1939, dat is lang geleden, die beroemde melodie van Glenn Miller, The Moonlight Serenade, in de versie van Dave Danse Maintenant. Tot morgen.

0: ontworpen in aluminium, PVC of hout, van klassieke tot moderne look.
1: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde en de prachtige keuze in onze showroom, Stokkelaar 7 te Lokeren.
0: Liever een bezoek bij u thuis? 09 348 6091 of www.suisbruggeman.be.
1: Suisbruggeman BVBA, de profielexpert van uw regio.
0: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
2: Opendeurdagen nu zaterdag en zondag telkens van 10 tot 17 uur doorlopend. Kom langs en geniet van mooie voorwaarden.
3: Het is 12 uur.
4: RBS.
3: RBS Radio. RBS Nieuws.
5: In Stekene heeft een ontslagen Roemeense tandarts tot 2 keer toe de praktijk van zijn ex-werkgever geramd. De man reed met zijn wagen binnenlangs de glazen inkomdeur, dwars door de wachtzaal en daarna weer naar buiten langs de achterdeur. Op de parking achter het gebouw keerde hij zijn auto en reed hij ook nog een praktijkruimte binnen. De schade is enorm. De bestuurder raakte licht gewond. Het is nog niet duidelijk of hij onder invloed was. Er loopt een onderzoek. In Sint-Kruisen, deelgemeente van Brugge, is een man van 50 overleden nadat een auto rond 11:30 gisteravond tegen een boom knalde. Een jongen van 19 raakte levensgevaarlijk gewond. De chauffeur, een man van 47, liep lichte verwondingen op. Het voertuig was helemaal opengescheurd. Uit de eerste vaststellingen blijkt dat de bestuurder veel te snel reed. De man had ook te veel gedronken. Benzine wordt morgen opnieuw duurder. Per liter komt er 4 cent bij. Voor benzine 95 betaal je vanaf dan 2,11 euro per liter. Nooit eerder lieten zoveel vrouwen jonger dan 35 hun baarmoeder weghalen. Dat blijkt uit cijfers van de overheidsdienst Volksgezondheid. In 2024 ging het om meer dan 500 vrouwen. 2 jaar eerder waren het er maar iets meer dan 80. De belangrijkste reden is endometriose, een chronische aandoening die ontstekingen en hevige pijn veroorzaakt. Experts waarschuwen wel dat het verwijderen van de baarmoeder niet altijd helpt. Soms blijven de klachten na de operatie bestaan. De website en de app van supermarktketen Albert Heijn liggen plat door een IT-incident. De oorzaak is niet bekend. Het is ook niet duidelijk of er gegevens van klanten gelekt zijn. Enkele systemen zijn uit voorzorg tijdelijk uitgeschakeld. Daardoor zijn alle online bestellingen geannuleerd. De winkels blijven wel open. We houden het droog met een mix van zon en wolken. De temperatuur ligt in de buurt van 18 graden. Morgen is het eerst regenachtig, later klaart het op bij een graad of 20.

0: waar neem ik je mee naartoe? Naar Parijs of Brussel?
1: Doe maar allebei, maar dan in één bord.
0: Haha, dat kan dus alleen bij Bistro Ruiterhof. Handig ook, parkeren kan gewoon voor en achteraan.
1: Dan is beslist, dit weekend gaan we.
0: Bistro Ruiterhof in Waasmünster. Open van donderdag tot en met zondag en op feestdagen.
1: Ontdek het suggestiemenu op ruiterhof.be.
0: Bistro Ruiterhof.
1: Proeven.
0: Beleven.
1: Genieten.
2: Binnenkort start van het volledige wildseizoen. De eend is nu reeds van de partij.
3: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist. Met enkel premium tweedehandswagens.
4: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
3: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
4: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
3: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
4: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
3: Alle info via Autocenter LDS.be.
4: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
3: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.
5: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
6: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij Routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
5: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
6: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
7: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
8: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24/24.
7: Tunnel Car Wash. Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
8: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
7: Panos. Enjoy your break.

0: Een bouwplan? Daar houden we van.
1: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Rijnaardspartner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
0: Strak modern of landelijk klassiek?
1: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
0: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
1: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op 03 777 68 16. Zo zetten wij uw ideeën om in een gedetailleerde offerte op maat.
2: Vink, ramen en deuren.
1: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
2: Let's Vink twice.
1: Geniet bij Vink, ramen en deuren in september en oktober van extra isolatievoordeel.
3: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria Juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria Juwelen consulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
1: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss-glazen.
4: Met een jarenlange ervaring en expertise in de sector is VTEC de specialist in op maat gemaakte kwaliteitsveranda's die voldoen aan al jouw verwachtingen. Daarnaast biedt men ook mooie en elegante zonwerende oplossingen, glazen schuifwanden en robuuste carports of overkappingen aan. VTEC, de duurzame oplossing. Vraag een vrijblijvende offerte via onze website vtec.be. VTEC, uw expert in het buitenleven.

0: is er helemaal regionaal.
1: Helemaal regionaal.
0: Een live radioprogramma met het accent op de regio. Borden vol met leuke weetjes en activiteiten die plaatsvinden in onze regio.
1: Wil jij ook je vereniging of bedrijf in de kijker zetten?
0: Laat het ons weten op redactie@rbs-radio.be
1: of bel 052 690 690.
0: Tot zondag voor Helemaal regionaal. Vanaf 10 uur op RBS. Op 3 frequenties in jouw regio.

0: RBS.
1: Uw regio radio in Oost-Vlaanderen.
0: Voor Hamme en Waasmünster.
1: Op 107 en 103.9 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen.
3: Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout.

0: Radio. RBS Regionaal Nieuws.
1: We zijn maandag, het is 12 oktober vandaag. Van harte welkom bij RBS. De lokale politie van Dendermonde heeft afgelopen week tijdens een nationale actie 15 bestuurders betrapt op gsm-gebruik achter het stuur. 10 van hen moesten hun rijbewijs onmiddellijk inleveren. De controles vonden plaats op de Mechelse Steenweg, de Steenweg van Aalst en de Baasrode Straat. De politie stelde ook nog enkele andere overtredingen vast. Die hadden onder meer te maken met het dragen van de gordel, kinderbeveiliging, helmgebruik op de e-step en het veilig vastmaken van ladingen. 16 leden van de Dendermondse duikschool Het Zeepaardje hebben zaterdag de oude Dender schoongemaakt. Ze doorzochten het deel tussen de Vlasmarktbrug en de Veerstraat. De duikers haalden heel wat afval uit het water. Naast fietsen en verkeersborden vonden ze onder meer 3 toiletpotten, een roeispaan, een grote plastic banner en een GFT-bak. Volgens de duikschool is de waterkwaliteit de afgelopen jaren ook duidelijk verbeterd. Het zicht onder water is nu veel beter dan bij eerdere schoonmaakacties. Het sportevenement Bike and Run heeft voor het eerst plaatsgevonden in het Sportkringpark in Sint-Niklaas. Leerlingen en leerkrachten uit het secundair onderwijs legden er per duo een parcours af van 2,5 kilometer. Na 25 edities op de terreinen van atletiekclub AC Waasland en in het provinciaal domein De Ster kreeg de wedstrijd dit jaar dus een nieuwe locatie. Volgens de sportschepen van Sint-Niklaas kan de sportieve traditie Bike and Run zo worden voortgezet in het Sportkringpark. En bij een kopstaartaanrijding op de N16 in Temse is zaterdagochtend 1 persoon lichtgewond geraakt. Bij het ongeval waren 3 auto's betrokken. De botsing gebeurde aan het kruispunt met de Hoogkamerstraat in de richting van Bornem. Een bestuurder, vermoedelijk verblind door de laagstaande zon, merkte te laat op dat zijn voorligger voor een rood licht stopte en reed tegen de wagen. Een derde auto botste daarna nog eens in op de 2 voertuigen. De N16 richting Bornem was door het ongeval dan ook een tijd lang versperd. Dat veroorzaakte zware verkeershinder. En dit waren ze dan, enkele nieuwsfeiten hier uit onze regio. Graag tot morgen.
0: Dit was het RBS Nieuws. Hebt u ook nieuws voor ons? Mail het dan naar redactie@rbs-radio.be of bel 052 690 690. 052 690 690.
2: Eurotuin in Merelbeke op Hasselt of Deinze.
3: Eurotuin, waar ideeën bloeien.

Bijzonder goeie namiddag allemaal. Welkom bij RBS Radio. Hopelijk heeft lunch gesmaakt en kan misschien nog een achterafje bij. Wij spelen muziek voor u. Bijvoorbeeld deze I Love Rock'n'Roll van Joan Jett en The Blackhearts. Daaruit hoort u al Colonel Abrams met Trapped. Straks is er Shania Twain.

Don't Impress Me Much, de woorden van Shania Twain. Dat brengt ons bij onze eerste drilling voor deze nieuwe werkweek. Oscar and the Wolf maken u een opwachting met Fever. Er is Anastasia met One Day in Your Life. En eerst deze ghetto superstar. That is what you are.

0: krasvrije keuze. Met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
1: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
1: De Panos Broodjes Express bestellijn 052-21-83-67.
0: Panos, enjoy your break.
2: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
3: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij Routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
2: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
4: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
4: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
4: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
4: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.

digitale radio heeft het allemaal. In welke mood je ook bent, je hebt altijd de grootst mogelijke zenderkeuze. Ontdek alle info op digitaleradio.be.

nieuwe plaat voor een workout, Hit Me Up van Gia Thorell. Daarvoor recent werk van Sam Harper en Just. Dat was Just a Little. Dit klinkt naar Bob Marley. De Wailers zijn er ook bij. Could You Be Loved? Straks Gorky met Soms vraagt de mens zich af.

0: Deuren Von Veranda's. In eigen atelier geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaerts Aluminium.
1: Waarom kies jij voor Vink Ramen en Deuren?
2: Bij Vink, een duidelijke en transparante offerte gaf bij ons de doorslag.
1: Voor de stiptheid en service die Vink levert.
2: Ah, voor het kwalitatieve en verzorgd werk dat ze afleveren. Hun eigen productie en maatwerk geeft mij gewoon vertrouwen.
0: Reserveer nu je toonzaalbezoek op 03-777-68-16 en maak kennis met onze hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Of bezoek onze website marcelvink.com.
3: Vink, ramen en deuren.
0: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
0: Geniet bij Vink Ramen en Deuren in september en oktober van extra isolatievoordeel.
4: Ben je op zoek naar een professioneel motor, bromfiets of fietsatelier?
5: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bikeparts in Zeelen.
4: Bikeparts, Lokerenbaan 120, uw adres voor alles op twee wielen.
5: Bikeparts, we make you ride.
0: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.

de hits van Hathaway die het nog altijd goed doet op de radio. Dat was live. Daarvoor Jonas Blue samen met Malief. Dat was Edge of Desire. Het nieuws van 2 komt eraan, ook het tweede bericht. Voor die tijd heb ik nog voor u een plaat van Matt Bianco klaarstaan uit 85. Yeah, yeah. Maar eerst deze, ja, dit springnummer om het zo te zeggen. Liquido met Narcotic.

0: DAB+.
1: Uw regioradio voor Oost-Vlaanderen.
0: Digitaal vanuit Sint-Niklaas op DAB+.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09 348 6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
4: Opendeurdagen nu zaterdag en zondag telkens van 10 tot 17 uur doorlopend. Kom langs en geniet van mooie voorwaarden.

Ze raakte licht gewond. Het is nog niet duidelijk of hij onder invloed was. Er loopt een onderzoek. In Sint-Kruis, een deelgemeente van Brugge, is een man van 50 overleden nadat een auto rond 11:30 gisteravond tegen een boom knalde. Een jongen van 19 raakte levensgevaarlijk gewond. De chauffeur, een man van 47, liep lichte verwondingen op. Het voertuig was helemaal opengescheurd. Uit de eerste vaststellingen blijkt dat de bestuurder veel te snel reed. De man had ook te veel gedronken. Benzine wordt morgen opnieuw duurder. Per liter komt er 4 cent bij. Voor benzine 95 betaal je vanaf dan 2,11 euro per liter. Nooit eerder lieten zoveel vrouwen jonger dan 35 hun baarmoeder weghalen. Dat blijkt uit cijfers van de overheidsdienst Volksgezondheid. In 2024 ging het om meer dan 500 vrouwen. 2 jaar eerder waren het er maar iets meer dan 80. De belangrijkste reden is endometriose, een chronische aandoening die ontstekingen en hevige pijn veroorzaakt. Experts waarschuwen wel dat het verwijderen van de baarmoeder niet altijd helpt. Soms blijven de klachten na de operatie bestaan. De website en de app van supermarktketen Albert Heijn liggen plat door een IT-incident. De oorzaak is niet bekend. Het is ook niet duidelijk of er gegevens van klanten gelekt zijn. Enkele systemen zijn uit voorzorg tijdelijk uitgeschakeld. Daardoor zijn alle online bestellingen geannuleerd. De winkels blijven wel open. We houden het droog met een mix van zon en wolken. De temperatuur ligt in de buurt van 18 graden. Morgen is het eerst regenachtig, later klaart het op bij een graad of 20.

voorbije uur hadden we al muziek van Bob Marley en The Wailers. En deze plaat ligt een beetje in diezelfde lijn. UB40 met Homely Girl. Fijn dat u luistert naar RBS met nieuw werk van Yazoo, The Other Side of Love.

Take Me, een nummer van Another Level op de radio. Dat brengt ons bij onze tweede drieling voor vandaag. Mason met Runaway. Daarvoor een plaat van Jerry Halliwell, It's Raining Men. En eerst deze grote dame, Céline Dion. Pour que tu m'aimes encore. J'ai compris.

0: gasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
1: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
1: De Panos Broodjes Express bestellijn 052-21-83-67.
0: Panos. Enjoy your break.
2: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
3: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij Routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
2: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
4: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
4: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
4: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via Autocenter LDS.be.
4: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.

0: Radio Reloj. 5 de la mañana.
1: No todo lo que es oro brilla. Remedio chino e infalible.
2: Zo hoort u toch eens van een andere kant onze collega's. Dat was Manu Chao met Mij Costa Tu. Daarvoor recent werk van Alex Warren. Dat was Passenger. Barbra Streisand is er nu met Woman in Love. Straks maken we nog tijd voor Bart van den Bossen. Die verzoekt je om met hem mee te gaan. Dat gaan we dan ook doen, zeker met zijn muziek. Straks nog Shakira met Zoo op RBS Radio.

0: Dag meneer, wat kan ik voor u doen?
1: Wel dokter, het gaat over mijn ogen.
0: Oké, laat eens zien. Het lijkt erop dat u een oog voor detail heeft.
1: Oei, en wat kan ik daaraan doen?
0: Wel, ik schrijf u een toonzaalbezoek bij Vink Ramen en Deuren voor.
2: Vink Ramen en Deuren is Reinaars partner en producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Vakkundig en verzorgd geplaatst. En ja, met oog voor detail. Zowel in nieuwbouw als renovatie.
3: Vink Ramen en Deuren.
2: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
2: Geniet bij Vink Ramen en Deuren in september en oktober van extra isolatievoordeel.
4: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria Juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria Juwelen consulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
2: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.

Zo vader, zo zoon. Dat was Boyzone met Father and Son. Een blik op de klok leert ons dat het bijna 3 uur is. Straks om 4 uur is Christophe Henjonk hier bij RBS Radio. Ik heb nog een paar platen voor u klaarstaan. Eentje van Color Me Bad. VOF de Kunst in het Nederlands, Suzanne. Maar eerst deze van Talking Heads, Slippery People. Tot morgen.

0: uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
1: Vanuit Zeelen
0: op 107 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profiel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
4: Het is 3 uur.
5: RBS.
4: RBS Radio. RBS Nieuws.
6: Op verschillende plaatsen in Brussel zijn er opnieuw onlusten geweest. Jongeren richten vernielingen aan en stichten brandjes in de buurt van het treinstation Brussel-Zuid. Verschillende geparkeerde voertuigen raakten beschadigd. De politie zette het waterkanon in om de orde te herstellen. Vanmorgen waren er ook opnieuw scholierenprotesten aan enkele Brusselse scholen tegen de hervormingen in het Franstalige onderwijs.

advies om ramen en deuren gesloten te houden en de ventilatie uit te schakelen. Het vuur is mogelijk ontstaan bij een van de diepvriezers. In een middelbare school in de buurt van Marseille heeft een leerling van 14 zijn schooldirecteur van 53 en een lerares van 37 neergeschoten. De directeur raakte gewond aan een heup, de lerares aan een bovenbeen. Ze zijn buiten levensgevaar. De jongen is gearresteerd. Hij zou zeker 4 schoten gelost hebben met een jachtgeweer. Over zijn motief is nog niets bekend. Het is ook niet duidelijk hoe hij aan het wapen kon geraken. Het incident zou losstaan van de recente scholierenprotesten in Frankrijk. In Parijs is de oudste overdekte markt van de stad, Marché des Enfants Rouges, volledig verwoest door een brand. De markt dankte haar naam aan een nabijgelegen weeshuis en was populair bij zowel buurtbewoners als toeristen. Je kon er onder meer groente en fruit, kaas, wijn en bloemen kopen, maar ook iets eten. Het vuur brak vanmorgen vroeg uit. De oorzaak is nog niet bekend. Het is wisselend bewolkt en tot vanavond blijft het ook droog bij een graad of 18. Morgen nemen we een grijze en regenachtige start. Later klaart het op. We halen dan een graad of 20. Woensdag en donderdag beloven vrij zonnige en zachte dagen te worden.

0: Waar neem ik je mee naartoe? Naar Parijs of Brussel?
1: Doe maar allebei, maar dan in één bord.
0: Haha, dat kan dus alleen bij Bistro Ruiterhof. Handig ook, parkeren kan gewoon voor en achteraan.
1: Dan is beslist, dit weekend gaan we.
0: Bistro Ruiterhof in Waasmünster, open van donderdag tot en met zondag en op feestdagen.
1: Ontdek het suggestiemenu op ruiterhof.be.
0: Bistro Ruiterhof.
1: Proeven.
0: Beleven.
1: Genieten.
2: Binnenkort start van het volledige wildseizoen. De eend is nu reeds van de partij.
3: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
4: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
3: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
4: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
3: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
4: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
3: Alle info via Autocenter LDS.be.
4: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
3: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.
5: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
6: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij Routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
5: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
6: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
7: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
8: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
7: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
8: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
7: Panos. Enjoy your break.

0: dokter. Ik loop er nu al weken mee. Ik raak er maar niet vanaf.
1: Ja, laat me eens kijken. Iets speciaals gedaan de voorbije week?
0: Wel, ik ben bij Vink langs geweest.
1: Oh, maar dan is het duidelijk, hè. U hebt een neus voor kwaliteit.
2: Vink Ramen en Deuren is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Daarom dragen ze ook met trots het label Reinaars Partner. Voor een vakkundige en verzorgde plaatsing met een neus voor kwaliteit. Zowel in nieuwbouw als renovatie. Reserveer uw toonzaalbezoek op 03-777-68-16. Of bezoek onze website marcelvink.com.
3: Vink, ramen en deuren.
2: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
2: Geniet bij Vink Ramen en Deuren in september en oktober van extra isolatievoordeel.
4: Ben je op zoek naar een professioneel motor, bromfiets of fietsatelier?
5: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bike Parts in Zeelen.
4: Met meer dan 30 jaar ervaring op de teller zijn zij de referentie in de streek voor alle onderhoud en werken aan bromfietsen, motoren en KTM-fietsen.
5: U kan er ook terecht voor tweewieler e-mobility met merken als Achiel, Urban Arrow en KTM.
4: Bike Parts, Lokerenbaan 120, uw adres voor alles op twee wielen.
5: Bike Parts, we make you ride.
2: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.

0: uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
1: Vanuit Berlaren.
0: Op 107.4 FM.
1: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
2: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
1: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
2: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
1: Liever een bezoek bij u thuis? 09 348 6091 of www.suisbruggeman.be.
2: Suis Bruggeman BVBA, de profel-expert van uw regio.
1: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
3: Opendeurdagen nu zaterdag en zondag telkens van 10 tot 17 uur doorlopend. Kom langs en geniet van mooie voorwaarden.
4: Het is 4 uur.
5: RBS.
4: RBS Radio. RBS Nieuws.
6: Op verschillende plaatsen in Brussel zijn er opnieuw onlusten geweest. Jongeren richten vernielingen aan en stichten brandjes in de buurt van het treinstation Brussel-Zuid. Verschillende geparkeerde voertuigen raakten beschadigd. De politie zette het waterkanon in om de orde te herstellen. Vanmorgen waren er ook opnieuw scholierenprotesten aan enkele Brusselse scholen tegen de hervormingen in het Franstalige onderwijs. Jongeren staken daarbij onder meer rookbommetjes af. Afgelopen vrijdag draaide gelijkaardige protesten uit op hevige rellen. In Kalmthout is vanmorgen een voetganger verongelukt. Het slachtoffer werd op het zebrapad aangereden door een auto. De bestuurder pleegde vluchtmisdrijf, maar de politie kon hem opsporen. Hij is opgepakt. Het parket onderzoekt de precieze omstandigheden van het ongeval. In Tiene heeft het gebrand in een filiaal van supermarktketen Aldi. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Er hing veel rook. Buurtbewoners kregen het advies om raad

0: reguliere protesten in Frankrijk. In Parijs is de oudste overdekte markt van de stad, Marché des Enfants Rouges, volledig verwoest door een brand. De markt dankte haar naam aan een nabijgelegen weeshuis en was populair bij zowel buurtbewoners als toeristen. Je kon er onder meer groente en fruit, kaas, wijn en bloemen kopen, maar ook iets eten. Het vuur brak vanmorgen vroeg uit. De oorzaak is nog niet bekend. Het is wisselend bewolkt en tot vanavond blijft het ook droog bij een graad of 18. Morgen nemen we een grijze en regenachtige start. Later klaart het op. We halen dan een graad of 20. Woensdag en donderdag beloven vrij zonnige en zachte dagen te worden.
1: Met een jarenlange ervaring en expertise in de sector is VTEC de specialist in op maat gemaakte kwaliteitsveranda's die voldoen aan al jouw verwachtingen. Daarnaast biedt men ook mooie en elegante zonwerende oplossingen, glazen schuifwanden en robuuste carports of overkappingen aan. VTEC, de duurzame oplossing. Vraag een vrijblijvende offerte via onze website vtec.be. VTEC, uw expert in het buitenleven.

hands together.

0: komt uit 1987. Alexander O'Neill hier bij RWS Radio. Het was fake, helemaal fake. Zijn we niet? Een hele goedemiddag allemaal.
1: Christophe
0: Hennion. Tot 6 uur, de komende 2 uur met mij hier op de radio. Met alleen maar de beste muziek waar je van kan dromen. Zoals ook dit hier van ABBA. Hier is Does Your Mother Know.

naar de jaren 60 met dit rustig pareltje van Jackie de Shannon. What the world needs now is love. Zometeen Marshmallow en Anna Marie met Friends. Dat voor zometeen naar Milky.

Alain Rumu is een Belgische politiedirecteur op rust en criminoloog, vooral bekend als de medeoprichter en jarenlang het gezicht van de zelfvermiste personen van de federale politie. Hij stond van 1995 tot zijn pensioen in 2025 aan het hoofd van deze gespecialiseerde eenheid, die werd opgericht na de zaak Dutroux om onrustwekkende verdwijningen efficiënter te onderzoeken. Rumu groeide uit tot een van de meest gerespecteerde experts in België op het vlak van vermissingszaken. Naast zijn politiewerk schreef hij samen met Wim de Bok het boek Zeg Nooit Nooit, 15 jaar zelfvermiste personen. Op donderdag 5 november kan je in de bibliotheek van Dendermonde terecht voor de lezing True Crime door Alain. De start is om 19:30 's avonds en einde is voorzien rond 10 uur.

0: zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen.
1: Yes, toppie. Ontspannend en veilig fietsen dankzij Routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
0: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
1: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
2: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
3: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
2: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
3: De Panos Broodjes Express bestellijn 052-21-83-67.
2: Panos. Enjoy your break.

terug naar het midden van de jaren 80. Daarnet met de Sister Sledge, We're Lost in Music. En CeeLo Green erachteraan, Bright Light, Bigger City. En dat is ook alweer van een jaar of 15 geleden. Nightcrawler zometeen, het midden van de jaren 90. Kom er nog eens langs met Push the Feeling On. Dat is voor zometeen na dit van Craig David.

wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio? Dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be.

0: Een bouwplan? Daar houden we van.
1: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Rijnaardspartner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
0: Strak modern of landelijk klassiek?
1: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
0: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
1: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op 03 777 68 16. Zo zetten wij uw ideeën om in een gedetailleerde offerte op maat.
2: Vink, ramen en deuren.
1: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
2: Let's Vink twice.
1: Geniet bij Vink, ramen en deuren in september en oktober van extra isolatievoordeel.
3: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria Juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria Juwelen consulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
1: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss-glazen.

van 2006 geleden toen dit een hit was voor Gnarls Barkley. Het was crazy. Zometeen na 5 uur is er het tweede gedeelte van de avondspits. En beginnen doen we natuurlijk met het regionaal nieuws. Tot die tijd onder meer Brian Adams en Melanie C. uit het einde van de jaren.

0: RBS.
1: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
0: Vanuit Endermonde.
1: Op 103.9 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suisbruggeman BVBA, de profel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
4: Het is 5 uur.
5: RBS.
0: RBS Radio. RBS Regionaal Nieuws.
6: We zijn maandag, het is 12 oktober vandaag. Van harte welkom bij RBS. De lokale politie van Dendermonde heeft afgelopen week tijdens een nationale actie 15 bestuurders betrapt op gsm-gebruik achter het stuur. 10 van hen moesten hun rijbewijs onmiddellijk inleveren. De controles vonden plaats op de Mechelse Steenweg, de Steenweg van Aalst en de Baasrode Straat. De politie stelde ook nog enkele andere overtredingen vast. Die hadden onder meer te maken met het dragen van de gordel, kinderbeveiliging, helmgebruik op de e-step en het veilig vastmaken van ladingen. 16 leden van de Dendermondse duikschool Het Zeepaardje hebben zaterdag de oude Dender schoongemaakt. Ze doorzochten het deel tussen de Vlasmarktbrug en de Veerstraat. De duikers haalden heel wat afval uit het water. Naast fietsen en verkeersborden vonden ze onder meer 3 toiletpotten, een roeispaan, een grote plastic banner en een GFT-bak. Volgens de duikschool is de waterkwaliteit de afgelopen jaren ook duidelijk verbeterd. Het zicht onder water is nu veel beter dan bij eerdere schoonmaakacties. Het sportevenement Bike and Run heeft voor het eerst plaatsgevonden in het Sportkringpark in Sint-Niklaas. Leerlingen en leerkrachten uit het secundair onderwijs legden er per duo een parcours af van 2,5 kilometer. Na 25 edities op de terreinen van atletiekclub AC Waasland en in het provinciaal domein De Ster kreeg de wedstrijd dit jaar dus een nieuwe locatie. Volgens de sportschepen van Sint-Niklaas kan de sportieve traditie Bike and Run zo worden voortgezet in het Sportkringpark. En bij een kop

0: tijd lang versperd. Dat veroorzaakte zware verkeershinder. En dit waren ze dan, enkele nieuwsfeiten hier uit onze regio. Graag tot morgen.
1: Dit was het RBS Nieuws. Hebt u ook nieuws voor ons? Mail het dan naar redactie@rbs-radio.be of bel 052 690 690. 052 690 690. Eurotuin in Merelbeke op Hasselt of Deinze.
2: Eurotuin, waar ideeën bloeien.

0: Red Red Wine. Je zou er een beetje slaperig van komen, dus beter nog niet aanzitten aan die dingen. UB40 uit 1983. Maandag vandaag, 12 oktober. Welkom in het tweede gedeelte van de avondspit.
1: Christophe Hennejong.
0: Een minuutje met mij en nu ook met Jen en Dean.

0: smijten ze nu op tafel, zeg. Los Indios Tabajares. Het was Maria Elena uit het midden van de jaren 60. Alex Godino zometeen met Kelly Rowland. Maar eerst Nelson.
1: Goedenavond. Je luistert naar RBS.

0: Retailcenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
2: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
3: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij Routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
2: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
4: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash. Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
4: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
0: Panos. Enjoy your break.

Langstens Undercover, The Night. Altijd een van de betere platen gevonden van die mensen uit het midden van de jaren 80. Avicii hier achteraan met The Heaven. Ook alweer van een jaar of 7 geleden. Zometeen terug naar begin jaren 90 met een monsterhit die toen de tijd grijs gedraaid werd op de radio. Please Don't Go van W komt eraan naar Brainstorm. It Is My Star.

0: je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.
1: Ramen, deuren, woonveranda's. In eigen atelier geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaerts Aluminium.
2: Waarom kies jij voor Vink Ramen en Deuren?
3: Bij Vink, een duidelijke en transparante offerte gaf bij ons de doorslag.
2: Voor de stiptheid en service die Vink levert.
3: Ah, voor het kwalitatieve en verzorgd werk dat ze afleveren. Hun eigen productie en maatwerk geeft mij gewoon vertrouwen.
1: Reserveer nu je toonzaalbezoek op 03 777 68 16. En maak kennis met onze hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Of bezoek onze website marcelvink.com.
4: Vink, ramen en deuren.
1: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
4: Let's Vink twice.
1: Geniet bij Vink Ramen en Deuren in september en oktober van extra isolatievoordeel.
5: Ben je op zoek naar een professioneel motor, bromfiets of fietsatelier?
6: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bike Parts in Zeelen.
5: Bike Parts, Lokerenbaan 120, uw adres voor alles op twee wielen.
6: Bike Parts, we make you ride.
1: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.

Fats and Small. Met ervan nog Daniel Bedingfield, Gotta Get Through This. Uit het begin van de Nillies. Zometeen Lisa op je radio. Die neemt het over zometeen na 6 uur. Ik wens je nog veel plezier ermee. Graag tot morgen.

0: VS.
1: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
0: Voor Lebbeke en Buggenhout.
1: Op 103.9 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09 348 6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de Profel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
4: Opendeurdagen nu zaterdag en zondag telkens van 10 tot 17 uur doorlopend. Kom langs en geniet van mooie voorwaarden.
5: Het is 6 uur.
6: RBS.
5: RBS Radio. RBS Nieuws.
7: In Brussel zijn alle ingangen van treinstation Brussel-Zuid weer open. Ook metrostation Clemenceau in Anderlecht is weer open, nadat het wegens nieuwe rellen met jongeren was afgesloten. Ook deze nationale actiedag grepen groepen jongeren aan om ketenschoppen in de hoofdstad. Ze staken deelsteps, vuilniszakken en een auto in brand en vernielden een politiecombi. Agenten namen ook vuurwerk en flessen met ontvlambare vloeistof in beslag. Een tiental personen is gerechtelijk gearresteerd, 9 van hen zijn minderjarig. Op een school van het gemeenschapsonderwijs in Wilrijk bij Antwerpen heeft de moeder van een kleuter 3 personeelsleden fysiek aangevallen. 3 kleuterjuffen hebben daarbij verwondingen opgelopen en zitten sedertdien thuis. De feiten dateren al van eind september, maar lekten nu pas uit. Volgens de school gaat het om een ernstig geweldincident. De vrouw ging door het lint omdat haar dochtertje met water had gespeeld en dat om medische redenen niet mocht. De politie onderzoekt de zaak. De Nobelprijs voor Economie gaat dit jaar naar de Amerikanen Hall en Woodford. Ze ontwikkelden een nieuw model dat beleidsmakers helpt om de gevolgen van onder meer fiscale maatregelen op de economie in te schatten en om economische schommelingen beter op te vangen. De Nobelprijs voor Economie is het buitenbeentje omdat de prijs pas lang na de anderen in het leven is geroepen en niet in Nobels testament stond. Raja Nainggolan heeft er nog een veroordeling bij. De ex-rode duivel krijgt van de politierechter 15 dagen rijverbod en €400 geldboete, omdat hij met zijn gsm in de hand op een elektrische step door Antwerpen centrum reed. Hij had op dat moment een verbod om met de wagen te rijden na een eerdere veroordeling. Het nieuwe rijverbod geldt ook uitdrukkelijk voor elektrische steps. Er hangen de voetballer van Patro IJsde nog 2 andere verkeerszaken boven het hoofd voor het negeren van een rood licht en het rijden zonder rijbewijs. En Sisu Berks heeft gestunt op het ATP-tennistoernooi in Shanghai. Berks vloerde in 2 sets de Spanjaard Carlos Alcaraz, nummer 3 van de wereld. In de 8e finales neemt hij het nu op tegen de Amerikaan Tommy Paul. Flink veel wolken en zo'n 17 graden.

0: lost my song. That girl took it away from me. Terwijl hij zelf al wel eens een keertje wat uitbracht, wat een ander al op plaat had gezet.
1: De Tempel der Hits met Wies Wiedema.
2: In RBS Land.

0: Retailcenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
2: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
3: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij Routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
2: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
4: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24/24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
4: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
0: Panos. Enjoy your break.

Nu de zomer voorbij is, is een dansje op Love Me Warm and Tender Dear van Polanka wel een leuke manier om je lichaamstemperatuur op peil te houden. En wanneer meneer van mevrouw houdt, dan wordt hij plots heel wat toleranter, beweert Percy Sledge.

Any Song van John Denver. Een nummer dat hij schreef voor zijn vrouw. De inspiratie daarvoor kreeg hij in een skilift. En het werd zelfs nummer 1 in de hitlijsten op 12 oktober 1974. In het zesdender verleden van vandaag verblijven we op diezelfde 12 oktober 1974... en luisteren naar de Radio Mi Amigo lieveling die toegekozen werd. Dat was die van Sweet Sensation, Sad Sweet Dreamer.

0: je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak. Dag meneer, wat kan ik voor u doen?
1: Wel dokter, het gaat over mijn ogen.
0: Oké, laat eens zien. Het lijkt erop dat u een oog voor detail heeft.
1: Oei, en wat kan ik daaraan doen?
0: Wel, ik schrijf u een toonzaalbezoek bij Vink Ramen en Deuren voor.
2: Vink Ramen en Deuren is Rijnaars partner en producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Vakkundig en verzorgd geplaatst. En ja, met oog voor detail, zowel in nieuwbouw als renovatie.
3: Vink Ramen en Deuren.
2: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
2: Geniet bij Vink Ramen en Deuren in september en oktober van extra isolatievoordeel.
4: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria juwelenconsulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
2: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.

Als je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.

0: zijn de heren met die veel te korte lange broeken en veel te lange korte jassen die medio de 70 jaren de ene hit na de andere scoorden. Waaronder deze The Secrets That You Keep.
1: De tempel der hits.
0: Beatles dagboek 12 oktober 1965. Dat was de dag waarop de Beatles begonnen met de opname van hun zesde album Rubber Soul in de EMI Studios in Londen. Er werden twee nummers opgenomen, Run For Your Life en Norwegian Wood. De eerste sessie vond plaats van 14.30 tot 19 uur en werd Run For Your Life opgenomen in 5 takes. Tijdens de tweede sessie, die doorging van 19 uur tot 23.30, werd er gewerkt aan Norwegian Wood, waarbij de Beatles vooral veel aandacht besteden aan de arrangementen alvorens de bandopnemer begon op te nemen. Listen to the bass.

Imagine Wood van de Beatles en deze You Better Knock on Wood van Amy Stewart, waarbij we onszelf al wel eens een keertje tegen het hoofd dienen te tikken. Waaruit Caroline Mais concludeert: Still

Een van zijn geliefde afscheid nemen de Chuck Jackson en A Day Now. Kennen we ook nog in de uitvoering van Elvis Presley destijds. De B-kant van In the Ghetto. En ook de Bee Gees hopen op een betere morgen. Tomorrow, tomorrow. Graag tot dan. Bye.

0: DS, uw regioradio voor Oost-Vlaanderen.
1: Digitaal, vanuit Gent, op DAB+.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09 348 6091 of www.sijsbruggeman.be.
3: Sijs Bruggeman BVBA, de Profel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
4: Het is 7 uur.
5: RBS.
4: RBS Radio. RBS Regionaal Nieuws.
6: We zijn maandag, het is 12 oktober vandaag. Van harte welkom bij RBS. De lokale politie van Dendermonde heeft afgelopen week tijdens een nationale actie 15 bestuurders betrapt op gsm-gebruik achter het stuur. 10 van hen moesten hun rijbewijs onmiddellijk inleveren. De controles vonden plaats op de Mechelse Steenweg, de Steenweg van Aalst en de Baasrode Straat. De politie stelde ook nog enkele andere overtredingen vast. Die hadden onder meer te maken met het dragen van de gordel, kinderbeveiliging, helmgebruik op de e-step en het veilig vastmaken van ladingen. 16 leden van de Dendermondse duikschool Het Zeepaardje hebben zaterdag de oude Dender schoongemaakt. Ze doorzochten het deel tussen de Vlasmarktbrug en de Veerstraat. De duikers haalden heel wat afval uit het water. Naast fietsen en verkeersborden vonden ze onder meer 3 toiletpotten, een roeispaan, een grote plastic banner en een GFT-bak. Volgens de duikschool is de waterkwaliteit de afgelopen jaren ook duidelijk verbeterd. Het zicht onder water is nu veel beter dan bij eerdere schoonmaakacties. Het sportevenement Bike and Run heeft voor het eerst plaatsgevonden in het Sportkringpark in Sint-Niklaas. Leerlingen en leerkrachten uit het secundair onderwijs legden er per duo een parcours af van 2,5 kilometer. Na 25 edities op de terreinen van atletiekclub AC Waasland en in het provinciaal domein De Ster kreeg de wedstrijd dit jaar dus een nieuwe locatie. Volgens de sportschepen van Sint-Niklaas kan de sportieve traditie Bike and Run zo worden voortgezet in het Sportkringpark. En bij een kopstaartaanrijding op de N16 in Temse is zaterdagochtend 1 persoon licht gewond geraakt. Bij het ongeval waren 3 auto's betrokken. De botsing gebeurde aan het kruispunt met de Hoogkamerstraat in de richting van Bornem. Een bestuurder, vermoedelijk verblind door de laagstaande zon, merkte te laat op dat zijn voorligger voor een rood licht stopte en reed tegen de wagen. Een derde auto botste daarna nog eens in op de 2 voertuigen. De N16 richting Bornem was door het ongeval dan ook een tijd lang versperd. Dat veroorzaakte zware verkeershinder. En dit waren ze dan enkele nieuwsfeiten hier uit onze regio. Graag tot morgen.
4: Dit was het RBS Nieuws. Hebt u ook nieuws voor ons? Mail het dan naar redactie@rbs-radio.be of bel 052 690 690 052 690 690.
7: Eurotuin in Merelbeke op Hasselt of Deinze.
8: Eurotuin, waar ideeën bloeien.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
2: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
3: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij Routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
2: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
4: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
4: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
0: Panos. Enjoy your break.

0: Dokter, ik loop er nu al weken mee. Ik raak er maar niet vanaf.
1: Ja, laat me eens kijken. Iets speciaals gedaan de voorbije week?
0: Wel, ik ben bij Vink langs geweest.
1: Oh, maar dan is het duidelijk, hè. U hebt een neus voor kwaliteit.
2: Vink Ramen en Deuren is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Daarom dragen ze ook met trots het label Reinaars Partner. Voor een vakkundige en verzorgde plaatsing met een neus voor kwaliteit. Zowel in nieuwbouw als renovatie. Reserveer uw toonzaalbezoek op 03 777 68 16. Of bezoek onze website marcelvink.com.
3: Vink, ramen en deuren.
2: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
2: Geniet bij Vink Ramen en Deuren in september en oktober van extra isolatievoordeel.
4: Ben je op zoek naar een professioneel motor, bromfiets of fietsatelier?
5: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bike Parts in Zeelen.
4: Met meer dan 30 jaar ervaring op de teller zijn zij de referentie in de streek voor alle onderhoud en werken aan bromfietsen, motoren en KTM-fietsen.
5: U kan er ook terecht voor tweewieler e-mobility met merken als Achiel, Urban Arrow en KTM.
4: Bike Parts, Lokerenbaan 120, uw adres voor alles op twee wielen.
5: Bike Parts, we make you ride.
2: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss-glazen.
6: Met een jarenlange ervaring en expertise in de sector is VTEC de specialist in op maat gemaakte kwaliteitsveranda's die voldoen aan al jouw verwachtingen. Daarnaast biedt men ook mooie en elegante zonwerende oplossingen, glazen schuifwanden en robuuste carports of overkappingen aan. VTEC, de duurzame oplossing. Vraag een vrijblijvende offerte via onze website vtec.be. VTEC, uw expert in het buitenleven.

je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.

0: RBS.
1: Uw regioradio voor Oost-Vlaanderen.
0: Digitaal. Vanuit Sint-Niklaas. Op DAB+.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profilexpert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
4: Opendeurdagen nu zaterdag en zondag telkens van 10 tot 17 uur doorlopend. Kom langs en geniet van mooie voorwaarden.
5: Radio. RBS Nieuws.
6: In Brussel zijn alle ingangen van treinstation Brussel-Zuid weer open. Ook metrostation Clemenceau in Anderlecht is weer open, nadat het wegens nieuwe rellen met jongeren was afgesloten. Ook deze nationale actiedag grepen groepen jongeren aan om ketenschoppen in de hoofdstad. Ze staken deelsteps, vuilniszakken en een auto in brand en vernielden een politiecombi. Agenten namen ook vuurwerk en flessen met ontvlambare vloeistof in beslag. Een tiental personen is gerechtelijk gearresteerd, 9 van hen zijn minderjarig. Op een school van het gemeenschapsonderwijs in Wilrijk bij Antwerpen heeft de moeder van een kleuter 3 personeelsleden fysiek aangevallen. 3 kleuterjuffen hebben daarbij verwondingen opgelopen en zitten sedertdien thuis. De feiten dateren al van eind september, maar lekten nu pas uit. Volgens de school gaat het om een ernstig geweldincident. De vrouw ging door het lint omdat haar dochtertje met water had gespeeld en dat om medische redenen niet mocht. De politie onderzoekt de zaak. De Nobelprijs voor Economie gaat dit jaar naar de Amerikanen Hall & Woodford. Ze ontwikkelden een nieuw model dat beleidsmakers helpt om de gevolgen van onder meer fiscale maatregelen op de economie in te schatten en om economische schommelingen beter op te vangen. De Nobelprijs voor Economie is het buitenbeentje omdat de prijs pas lang na de anderen in het leven is geroepen en niet in Nobels testament stond. Raja Nainggolan heeft er nog een veroordeling bij. De ex-rode duivel krijgt van de politierechter 15 dagen rijverbod en €400 geldboete, omdat hij met zijn gsm in de hand op een elektrische step door Antwerpen centrum reed. Hij had op dat moment een verbod om met de wagen te rijden na een eerdere veroordeling. Het nieuwe rijverbod geldt ook uitdrukkelijk voor elektrische steps. Er hangen de voetballer van Patro IJsden nog 2 andere verkeerszaken boven het hoofd voor het negeren van een rood licht en het rijden zonder rijbewijs. En Sisu Berks heeft gestunt op het ATP-tennistoernooi in Shanghai. Berks vloerde in 2 sets de Spanjaard Carlos Alcaraz, nummer 3 van de wereld. In de 8e finales neemt hij het nu op tegen de Amerikaan Tommy Paul. Flink veel wolken en zo'n 17 graden. In de loop van de avond kan er her en der een bui vallen. Ook vannacht trekt een zwakke regenzone over het land. Morgen overwegend droog en een zeer zachte 21 graden.

met Sidetrack kwamen we binnen met U2 en Gloria. Daarvoor moeten we even naar 12 oktober 1981. Want dan brengt U2 zijn tweede album uit. Oktober heet die. Het is een plaat die sterk beïnvloed is door het christelijke geloof van de jonge bandleden. En waarin spirituele thema's een prominente plaats krijgen. Vooral die single die je net hoorde, Gloria, die valt toch wel op. Het album verschijnt op een moment waarop Bono, The Edge, Adam Clayton en Larry Mullen Jr. nog volop op zoek zijn naar hun identiteit als band. En muzikaal klinkt Oktober minder uitbundig dan wat later zou volgen, maar de plaat laat wel horen wat deze vier allemaal in hun mars hebben. Commercieel haalt het album niet het niveau van de latere klassiekers als The Joshua Tree of Achtung Baby, maar voor veel U2-fans blijft Oktober toch een mijlpaal in het 50-jarig bestaan van U2. Dat persoonlijk verhaal achter de song staat vandaag opnieuw centraal in het boek U2 Complete, dat de geschiedenis van de band vertelt aan de hand van hun muziek en in de winkels ligt nu naar aanleiding van hun 50ste verjaardag. Vandaar deze U2 en Gloria. Goedenavond, welkom bij Sidetrack. Dit zijn de Decemberists.

single van de Decemberists, Better Part of Bravery. Days of Ray, dat is een band die zich ergens bevindt tussen singer-songwriters, Britpop, Indie. Band met de voorliefde voor sterke melodieën. Onder andere dankzij Fred Manout, Geert Bonne, Joris Sempe en Philippe Duwaal. Mensen die gespeeld hebben bij Gorky, The Office en The Candidates. Hier is hun nieuwste, Days of Ray en Moon.

0: Misschien volg je de reeks ook Putain met zangregie. Dan zal je dit nummer zeker kennen. Dan Taposh. Maar straks gaan we eens praten met mensen uit Antwerpen die hier ondertussen in de studio zijn aanbeland. En die luisteren naar de naam Angel in Coma. Dat is voor straks.
1: Waar neem ik je mee naartoe? Naar Parijs of Brussel?
2: Doe maar allebei, maar dan in één bord.
1: Haha, dat kan dus alleen bij Bistro Ruiterhof. Handig ook, parkeren kan gewoon voor en achteraan.
2: Dan is beslist, dit weekend gaan we.
1: Bistro Ruiterhof in Waasmünster. Open van donderdag tot en met zondag en op feestdagen.
2: Ontdek het suggestiemenu op ruiterhof.be.
1: Bistro Ruiterhof.
2: Proeven.
1: Beleven.
2: Genieten.
3: Binnenkort start van het volledige wildseizoen. De eend is nu reeds van de partij.
4: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
5: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
4: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
5: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
4: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
5: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
4: Alle info via Autocenter LDS.be.
5: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
4: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.
6: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
7: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij Routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
6: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
7: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
8: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
9: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
8: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
9: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
8: Panos. Enjoy your break.

0: hoorde het eerste nummer van Angel in Coma, Kiss the Pill. En drie van de vier leden van de band die zitten hier in de studio. Goedenavond, jongelui, goedenavond, heren. Ik ga even de microfoon aanzetten, dat helpt altijd naar het schijnt. Voilà.
1: Goedenavond, hallo.
0: Goedenavond. Ik ga even de ronde doen. Wie zijn jullie? Hoe heten jullie? En wat doen jullie allemaal in de band? Zo?
1: Ja, dus wij zijn Angel in Coma. Mijn naam is Nicola en ik speel gitaar.
2: Ik ben Zaman en ik speel basgitaar.
0: Oké.
3: Ja, ik ben Gabriel.
0: Oké.
3: Ik zing en speel ook gitaar.
0: Waar hebben jullie elkaar gevonden?
1: Hetzelfde manier dat we eigenlijk vandaag hier zitten, via Vibe, hebben we elkaar gevonden. Eerst en vooral, ik heb een mail gekregen van Gap, die ook een muzikant was aan het zoeken. En ik heb daarop gereageerd en zo zijn wij de eerste keer, een dikke 3 jaar geleden, met elkaar in contact gekomen. Mm-hmm. En sindsdien hebben wij ons nog met 2 andere leden vervoegd.
0: Oké, en jullie hebben elkaar dan gevonden, maar dat wil zeggen dat jullie elkaar daarvoor niet kenden, muzikaal ook niet. Dat was een beetje spannend, denk ik dan. Hè?
1: En dat is een beetje als een blind date, hè? Een Tinder match, maar dan eigenlijk muzikaal. Dus dat is heel speciaal in het
0: begin. Ja.
1: Waar gaan we afspreken? Brengt u gitaar mee? Hoe gaan we dat doen? Dus dat was spannend in het begin, zeker weten.
0: En hoe ging het dan? Spraken jullie dan ergens af in een repetitiekot of zo? En sloten jullie dan de instrumenten aan en een beetje beginnen jammen? Of?
1: God, de eerste keer was bij mij thuis. Ja. Hebben we gewoon gezegd, kom maar af. Je kent elkaar niet, maar je bent allebei met muziek bezig. Mm. Dus je weet echt wat dingen naar elkaar van welke bands dat je geïnteresseerd zijn en dergelijke. Dus als dat al interessant is, dan gaat dat al snel zo eens een keer samenkomen. En dat hebben we dus gedaan. En ja, vandaag zijn we begonnen.
0: Mm-hmm. Voor wie Angel in Coma nog niet kent, wat voor band zijn jullie in één adem zo'n beetje?
3: Ja, we zijn een shoegaze band uit Antwerpen. Mm-hmm. En ja, alle 4 leiders zijn echt groot fan van negatief muziek.
0: Ja, dat hoor je in die muziek, hè?
3: Ja, dus...
1: Ja, ik denk, voor mij was shoegaze, toen we de eerste keer samen speelden, die naam was me wel gekend, maar mm-hmm. Ik moest mij er ook wel terug een beetje in verdiepen. Ik kom meer van een alternatieve muziek achtergrond.
0: Ja.
1: Bands was ook Placebo, Soundgarden, alles waar we in de jaren 90 groot was, dat vond ik wel heel goed. En wij deden al een match van ik wil alternatieve muziek maken, Gap wou meer shoegaze maken.
0: Ja.
1: En daar wil ik proberen zo'n beetje ons 2 sterke punten een beetje verenigen en daar eigenlijk Angel in Coma uit te vormen.
0: Ja, die shoegaze, dat is misschien wel ruim. Hè? Wat hopen jullie eigenlijk dat de mensen voelen als ze naar jullie luisteren?
2: We hopen vooral dat ze zich toch wel aangetrokken worden tot onze muziek. En daar hoeft eigenlijk niet veel uitleg bij te komen. Het is vooral van hoe laat de muziek u voelen van binnen. En als het u laat bewegen, dan is het zeker iets voor u. Laat het u niet bewegen, dan is dat zo. En wij staan open voor iedereen en iedereen staat hopelijk ook open voor ons.
0: Mm-hmm. Het nummer dat ik daarnet gedraaid heb, Kiss the Pill, dat is een nummer van een aantal jaren geleden, hè?
3: Ja, 3 jaar geleden, mm-hmm. van een eerste EP.
0: Ja. Hoe is dat nummer ontstaan? Kan je daar iets over kwijt?
1: Goh, ik had eigenlijk een idee van een nummer dat ik met een vorige gitarist had gemaakt. Waar we eigenlijk nooit een band van hebben gevormd. En ik had dat idee nog lopende. En ik breng daar eigenlijk naar Gap. En zo ontstaan veel van onze nummers. Iemand van ons een gitaar even eigenlijk naar boven brengen. En al vrij snel ontstaat er een soort van chemie. Het is zo, ik ga nooit 2 gitaarlijnen schrijven. Ik heb dat ooit 1 keer gedaan. Voor Gap een gitaarlijn geschreven. Maar sindsdien doe ik dat nooit meer. Want ik schrijf gewoon iets en hij verzint er iets op. Mm-hmm. En omgekeerd. Je moet niet elkaars gitaarlijnen. Je moet elkaar complementeren in hetgeen wat je schrijft. En ik denk, zo is dat heel snel tot z'n recht gekomen, dat nummer. En dan met zijn man zijn best erbij. Hadden we al snel een nummer. Dat ook eigenlijk ons meest beluisterde nummer is tot op heden. Op Spotify en andere streamingsplatformen. Mm-hmm. Dus ja, toch wel een nummer dat ons nog heel hard, of heel dicht bij het hart ligt.
0: Ja. Ontstaan al die nummers zo bij jullie? Met eerst het muzikale, wat gitaar heeft of wat gitaarlijnen uitschrijven en dan daarop verder werken ofzo? Of?
2: Ja, al onze nummers beginnen eigenlijk met de gitaris, inderdaad. Heel af en toe wisselen we van manier van werken door eerst misschien ja, een bass riff te schrijven en daarop volgend een drumbeat. Mm-hmm. En waarna uiteindelijk de gitaarlijnen van zichzelf naar voortvloeien. Maar de teksten worden altijd wel echt eraf geschreven.
4: Ah, ja.
2: Ja, dat is wel iets, een manier van werken dat ons wel bevalt.
4: En wie schrijft de teksten dan?
2: Ik.
4: Oh, oké. Okay.
2: Ja. De zanger zichzelf.
4: Ja, ja. En waar haal je je inspiratie dan vandaan?
3: Ja, over mijn leven. Mijn mm-hmm. personele leven. Depressie. En ik voel me ook soms niet mezelf.
4: Ja.
3: Rond andere mensen. En ja, vandaar.
4: Ja, dat het een beetje moeilijk is om geïntegreerd te raken of zo?
3: Nee, het is gewoon... Mijn brein is anders, denk ik. Mm-hmm. En ja.
4: Ja, en dat klikt dan. Je hebt de muziek, jij schrijft de teksten en dan ben je vertrokken als band.
1: Ja, ik denk...
4: Of is het een beetje te gemakkelijk voorgesteld?
1: Goh, ik denk dat we niet echt een formule hebben. We zijn hier gewoon, we hebben elkaar ontmoet, we zijn muziek beginnen schrijven, we zijn daar nooit meer mee gestopt. Mm-hmm. We hebben allemaal een verschillende achtergrond, muzikaal, maar ook qua leven. Mm-hmm. Ik denk ook, we hebben ook een leeftijdsverschil. Ik ben een beetje ouder dan de rest van de band. De drummer zit er wat tussen en de Gap en Zaman zijn wat jonger. Ja. Dus ik denk dat dat een clash eigenlijk is van verschillende dingen, qua leeftijd, achtergrond. Mm-hmm. En dat zijn wel dingen die ons misschien ook wel een beetje anders maken dan andere bands.
4: Het kan ook verrijkend zijn, hè, zoiets.
2: Ja, Nicolas is echt een vaderfiguur voor ons.
3: Oudste broer.
4: Oudste broer van de band. Van de band Angel in Coma. Dat is een naam die wel direct wat beelden oproept. Ik zei het er net nog voor we op radio gingen eigenlijk. Het is een naam die iets origineels heeft... Geestig ook, maar ook wat iets tragisch. Angel in Coma.
1: Ik denk dat Gab daar nog wel iets mee over kan zeggen.
4: Gab, kan je daar iets over kwijt, jong? Je mag het ook in het Engels zeggen als het te moeilijk is.
3: Nee, het is goed.
4: Meteen.
3: Ja, ik vind de naam ook tragisch, maar ook een beetje poëtisch. Want mm-hmm. Angel in Engels is iets puur, iets zacht.
4: Ja.
3: Zo gezegd. En in coma is ja helemaal anders.
4: Ja.
3: Ik ga
4: nog een nummer draaien met een fantastische titel. You burned a hole in my skin with your cigarette to see inside me. Klinkt pijnlijk.
3: Ja.
4: Is het een pijnlijk nummer? Gaat het over pijn?
3: Niet per se, gewoon over felle dingen, denk ik.
4: Mm-hmm.
3: Ik heb geen concreet idee.
4: Oké. Okay.
3: Het is gewoon
4: uitgekomen.
3: Ja.
2: Ik denk dat het iets abstracter is dan
3: abstract.
2: Gewoonlijk. Mm-hmm. Ja, zoals ik al zei, het is wat je buikgevoel, zeg maar, u laat doet voelen dat een nummer...
4: Hoe dat een nummer ontstaat en hoe dat een nummer kan groeien.
2: Exact,
4: ook, hè?
2: Ja, klopt.
4: Ja, we gaan even naar luisteren. Angel in Coma is dit.

0: Angel in Coma was dat tweede nummer van hen. You Burned a Hole in My Skin with Your Cigarette. Wat was het nu weer?
1: To See Inside Me.
0: Ja. Kijk, nu komt het erop, maar dan net niet. Angel in Coma. Ze zitten hier nog alle drie van de vier. Gabriel, Nicolas en Zaman. Dit nummer is een, hoe zou ik het zeggen, bouwt een zekere sfeer op. Hè? Ook weinig teksten, vooral muzikaal. Was dat allicht de bedoeling?
2: Ja, ik denk het wel. Ja. Dat is het nummer dat we tegenwoordig ook onze set mee openen. Ah, ja. Dat geeft wel direct een idee van hoe dat onze band gaat klinken het komende. De tijd dat we in die set gaan spelen. Mm-hmm. Maar dat is toch wel een nummer dat we heel trots op zijn. Dat staat op onze tweede EP. En ja, dat heeft toch nog meer de fundamenten gelegd waar dat we eigenlijk naartoe willen.
0: Mm-hmm. Als jullie live spelen, spelen jullie dan de nummers anders?
3: Goh, ik wel, want toen we de nummers hadden opgenomen, was ik eigenlijk, bij het opnemen van deze EP bijvoorbeeld, speelde ik nog maar 3 jaar bas.
0: Ah ja.
3: En ik denk wel dat ik heel wat verbeterd ben door zeker de repetities en het samenspelen. Mm-hmm. Dus ik speel mijn baslijnen zeker wel anders. Dus ja, ik zou zeggen veel beter dan elk hoe ze gerecord zijn.
2: Ik speel alles hetzelfde.
0: En is dat ook door het volk dat er dan in de zaal zit, door het publiek, dat jullie een zekere vibe geeft om een andere sfeer te leggen misschien in jullie songs dan op plaat of zo?
2: Goh, ik denk dat we als we live spelen, dat we echt wel ook een show willen brengen. Mm-hmm. Dus niet gewoon onze nummers spelen en vrij statisch zijn. Dus ik vind dat wel heel belangrijk om dat show-element er ook wel wat in te steken.
0: Ja, ja.
2: Die muziek doet ook wel heel veel bij mij. Ik vind de muziek dat je maakt, vind ik meestal ook zelf goed. En ik vind onze muziek ook wel, mm-hmm. Dat in de muziekgenre dat ik graag luister. Mm-hmm. Dus ik sta zeker nooit stil op een podium. Dus ik probeer me wel in op mijn gitaar te focussen, maar ook wel maar gewoon goed te amuseren.
0: Ja, tuurlijk, dat je volledig in die sfeer komt.
3: Ja, je zou mensen moeten zien dansen op het podium. Het is echt...
0: Kan ik het binnenkort ergens gaan zien? Binnenkort ergens optredens?
3: Ja.
2: Ik denk de eerstvolgende show is in januari. Want mm-hmm. We nog proberen dit jaar nog iets op te nemen. Dus de shows zijn even opzij geschoven. In januari spelen we de eerste show van het jaar is in de Cabron in Antwerpen.
0: Oké, dan moeten de mensen zeker eens naartoe gaan, hè? Ja, het zou wel zijn.
2: Dat zou fijn zijn.
0: Zeker. Ja, tuurlijk. Ik kan me voorstellen, jullie zijn nu ongeveer 3 jaar bezig, 4 jaar zoiets. Dat het niet evident is om een eigen sound te creëren. Hoe moeilijk of hoe makkelijk is dat? En vinden jullie dat belangrijk?
1: Het is wel belangrijk, maar niet het belangrijkste.
0: Mm-hmm.
1: Voor mij... Ja, zoals de gelaten en... Ons
2: vibe.
1: Ja, ons vibe om... Mm-hmm. Het is een groot ding. Ja. Voor mijn artistieke visie...
0: Mm-hmm.
1: Het is niet heel gewoon... een look en nummer en... daar is het.
0: Ja, ja, tuurlijk niet. Ja. Maar is het dan ook niet belangrijk dat jullie eigen sound ook kan zorgen voor een betere herkenbaarheid als band?
2: Goh, ik denk, met die herkenbaarheid zijn we nog niet echt bezig, denk ik. We hebben ook geen mensen die achter ons staan van, ja, je zou die richting moeten uitgaan. Het is allemaal zelf aanvoelen en wat je zelf goed vindt.
0: Mm-hmm.
2: Ik denk dat wij nummers hebben die heel snel tot stand kunnen komen in één repetitie. We hebben ook nummers dat wij meer dan een jaar aan hebben gezeten, zoals het volgende nummer dat ze even gaat komen. Dus daar hebben we heel lang aan gewerkt.
0: Mm-hmm.
2: Dus het is nou evenant dat de nummers vorm krijgen, dat gaat bepalen welke richting dat uitgaat.
0: Mm-hmm. Jullie zijn nu bezig met opname, zei je net.
2: Ja, we zijn wel van plan. Er zijn nog wat goede repetities geweest, dus er zijn nog wel wat nieuwe leuke ideeën op buiten gekomen. Dus we willen dit jaar nog wel iets opnemen en dan begin januari wel droppen. Ja.
0: Ja, ja,
2: dat is de bedoeling.
0: Dus hou je me op de hoogte van...
2: Ja, absoluut. Heel graag. Ja, heel graag. Zo, dat komen we zeker doen.
0: Ik ga nog een nummer draaien. Het derde, het recentste ook van de 3, Angel in Coma met Condor. Kan je daar nog iets over kwijt?
1: Ja, het is over een beetje ambient, maar ook stevig.
0: Mm-hmm.
1: En de songtekst is een beetje over... Ja, niet politiek per se, maar... hoe ik zie de wereld nu.
0: Ja.
2: Ik denk als je goed inderdaad luistert naar de tekst, dat er wel een bepaald statement in zit. Mm-hmm. Het is ook het nummer waar ik persoonlijk het trotst op ben, wat we hebben geschreven tot hiertoe.
0: Okay.
2: Omdat het echt wel iets van ons heeft gevraagd. We hebben dat wel proberen erin te steken, zowel qua gitaarlijnen, veel emotie, ook emotie in de tekst. Ook een soort van frustratie die er wel even mag uitkomen. Mm-hmm. Ik vind dat de chorus dat die altijd wel vrij, of het refrein wel vrij hard mm-hmm. kan exploderen. Mm-hmm. Dat is wel een nummer dat ik zelf wel heel trots op ben.
0: Oké, dan gaan we nu draaien. Waar kunnen de mensen terecht als ze meer van Angel in Coma willen weten?
3: Instagram, Angel in Coma Band. Spotify, Angel in Coma. Ja. Apple Music, ja. YouTube, overal.
0: Overal Angel in Coma.
3: Waar je maar wilt, kunt je ons vinden.
0: Oké, dat is goed. Dan moeten de mensen zeker eens naartoe gaan. En als een nieuwe plaat eraan komt, of als een nieuwe song eraan komt, geef gerust een seintje. Het is altijd plezant om de mensen die hier geweest zijn te blijven opvolgen. En kijken hoe dat verder gaat. Hè?
2: Dat gaan we zeker doen.
0: Oké. Okay,
2: bedankt alvast.
0: Dankjewel. Gabriel, Nicolas en Zaman van Angel in Coma. Ik ga nog een derde nummer draaien. Heet Condor, het recentste. Salut, hè.

0: Angel in Coma, hun recentste nummer heet Condor. En Angel in Coma, dat is Gabriel, Nicolas samen en Simon. Ze zijn met vier en ze zijn een band om in het oog te houden.
1: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria Juwelenconsulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
2: Een bouwplan? Daar houden we van.
3: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Reinaars Partner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
2: Strak modern of landelijk klassiek?
3: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
2: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
3: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op 03 777 68 16. Zo zetten wij uw ideeën om in een gedetailleerde offerte op maat.
4: Vink, ramen en deuren.
3: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
4: Let's Vink twice.
3: Geniet bij Vink, ramen en deuren in september en oktober van extra isolatievoordeel.
1: Track. Peter Vervaat.

opgepakt, stevige gitaar. Hè? En daarvoor moesten we even naar 12 oktober 1978. Want de punkwereld wordt opgeschrikt wanneer Sid Vicious, bassist van de Sex Pistols, die hoort op de achtergrond, wordt gearresteerd na de dood van zijn vriendin Nancy Spungen in een hotel in New York. Spungen wordt aangetroffen met een dodelijke steekwond in de badkamer van een hotelkamer in het legendarische Chelsea Hotel. En de omstandigheden blijven onduidelijk en de zaak krijgt wereldwijde aandacht. Vicious wordt gearresteerd, beschuldigd van moord, maar een proces komt er eigenlijk nooit. En enkele maanden later overlijdt Sid Vicious zelf aan een overdosis heroïne. Hij wordt slechts 21 jaar. Het verhaal van Sid en Nancy groeit uit tot een van de bekendste, meest tragische hoofdstukken ook uit de geschiedenis van de punk. En een turbulente relatie inspireert ook wel wat boeken, documentaires en ook de film. Misschien heb je die ook al gezien, Sid en Nancy. Even ademhalen nu, even wat rustig aan. Emma Hessels zit met haar nieuwe single Tantalus.

0: zit Lucia, gaan we naar het nieuws van 9 uur. En na 9 uur opnieuw een band die 50 kaarsen mag uitblazen. Naast U2 is er nog een andere band. Welke band het is, dat hoor je dus straks na het nieuws.
1: RBS.
2: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
1: Vanuit Dendermonde.
2: Op 103.9 FM.
3: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
4: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
3: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
4: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
3: Liever een bezoek bij u thuis? 09 348 6091 of www.suisbruggeman.be.
4: Suis Bruggeman BVBA, de profel-expert van uw regio.
3: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
2: Het is 9 uur.
1: RBS.
2: RBS Radio. RBS Nieuws.
5: In Brussel zijn alle ingangen van treinstation Brussel-Zuid weer open. Ook metrostation Clemenceau in Anderlecht is weer open, nadat het wegens nieuwe rellen met jongeren was afgesloten. Ook deze nationale actiedag grepen groepen jongeren aan om ketenschoppen in de hoofdstad. Ze staken deelsteps, vuilniszakken en een auto in brand en vernielden een politiecombi. Agenten namen ook vuurwerk en flessen met ontvlambare vloeistof in beslag. Een tiental personen is gerechtelijk gearresteerd, 9 van hen zijn minderjarig. Op een school van het gemeenschapsonderwijs in Wilrijk bij Antwerpen heeft de moeder van een kleuter 3 personeelsleden fysiek aangevallen. 3 kleuterjuffen hebben daarbij verwondingen opgelopen en zitten sedertdien thuis. De feiten dateren al van eind september, maar lekten nu pas uit. Volgens de school gaat het om een ernstig geweldincident. De vrouw ging door het lint omdat haar dochtertje met water had gespeeld en dat om medische redenen niet mocht. De politie onderzoekt de zaak. De Nobelprijs voor Economie gaat dit jaar naar de Amerikanen Hall & Woodford. Ze ontwikkelden een nieuw model dat beleidsmakers helpt om de gevolgen van onder meer fiscale maatregelen op de economie in te schatten en om economische schommelingen beter op te vangen. De Nobelprijs voor Economie is het buitenbeentje omdat de prijs pas lang na de anderen in het leven is geroepen en niet in Nobels testament stond. Raja Nainggolan heeft er nog een veroordeling bij. De ex-rode duivel krijgt van de politierechter 15 dagen rijverbod en €400 geldboete, omdat hij met zijn gsm in de hand op een elektrische step door Antwerpen centrum reed. Hij had op dat moment een verbod om met de wagen te rijden na een eerdere veroordeling. Het nieuwe rijverbod geldt ook uitdrukkelijk voor elektrische steps. Er hangen de voetballer van Patro IJsden nog 2 andere verkeerszaken boven het hoofd voor het negeren van een rood licht en het rijden zonder rijbewijs. En Sisu Berghs heeft gestunt op het ATP-tennistoernooi in Shanghai. Berghs vloerde in 2 sets de Spanjaard Carlos Alcaraz, nummer 3 van de wereld. In de 8e finales neemt hij het nu op tegen de Amerikaan Tommy Paul. Flink veel wolken en zo'n 17 graden. In de loop van de avond kan er her en der een bui vallen. Ook vannacht trekt een zwakke regenzone over het land. Morgen overwegend droog en een zeer zachte 21 graden.

daarnet nog voor het nieuws gezegd dat er nog een band was die 50 jaar bestaat naast U2. En dat is deze band Talking Heads. Je hoorde ze met Slippery People. Ze bestaan 50 jaar, dat is een beetje overdreven, want ze zijn al jaren gesplit. Maar toch zijn ze nu onlangs weer samengekomen. Niet om nieuwe muziek te maken, maar wel om een radioprogramma te maken. Talking Heads Radio. En die radio, dat maken ze op de Amerikaanse satellietzender Sirius XM. En ze komen alle vier samen. Dat is ook al uniek op zich. David Byrne, Chris Frantz, Jerry Harrison en Tina Weymouth. En die gaan op regelmatige basis in oktober, in de maand oktober, radio maken met hun favoriete muziek. Talking Heads, 50 jaar, Slippery People. Dit is de nieuwe single van Black Box Revelation, heet Wicked. Goedenavond, welkom bij Sidetrack.

0: single van Fontaines D.C. was dat, heette Tang.
1: Sidetrack.
0: Walrus. Walrus is een interessante band die een nieuwe plaat uit heeft. Die plaat heet Gier Zwaluw en daarmee brengen ze dus een nieuw album uit. Dat draait rond een gevoel dat veel mensen zullen herkennen en dat is het gevoel van die rusteloosheid. En de titel verwijst naar de gierzwaluw. Dat is blijkbaar een vogel die bijna zijn hele leven al vliegend doorbrengt, dus nooit stopt. Beetje een mooie metafoor voor de voortdurende drang om vooruit te blijven gaan. Soms als bron van energie en levenslust, maar soms ook als iets dat redelijk begint door te vegen. Dit nummer staat er dus ook op de nieuwe LP van Walrus. Dit heet

0: nieuwe single van Walrus kan je ook beluisteren op nieuwe langspeler van Walrus. Heet Geer Zwaluw. En je hoorde Blijf nog even onder water. Straks de nieuwe plaat van Lenny Lenny.
1: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
2: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
1: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
2: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
1: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
2: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
1: Alle info via autocenter.lds.be.
2: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
1: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.
3: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
4: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij Routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
3: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
4: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
5: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
6: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
5: Tunnel Car Wash. Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
6: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
5: Panos. Enjoy your break.

Leonard Kurewitz wel toch een andere kant van zichzelf dan bij de Compact Disc Dummies. En volgend jaar op 26 februari verschijnt zijn debuutalbum The Ballad of Lenny Lenny. We hebben al een paar singles gelost of laten draaien. Tambourine en She Only Loves You. Maar nu hoorde je de recente Soft Spot. En het is een nummer dat hij geschreven heeft na de geboorte van zijn zoon. Een moment in een mensenleven dat jouw leven ook wel volledig overhoop haalt. Bij Lenny Kurewitz was dat eigenlijk ook wel een beetje het geval. Die eerste nachtelijke autorit naar huis. Voorzichtig over elke verkeersdrempel. Af en toe eens kijken in de achteruitkijkspiegel. En eens kijken of de baby nog slaapt. Het was echt wel een vertrekpunt om voor dit nummer te schrijven. Op 18 maart volgend jaar treedt hij op in de Casino in Sint-Niklaas. En deze dame heeft ook een nieuwe langspeler, My Kind of Drama. En dit is het vierde nummer daarop. Isonde Lazoen is het met Perception.

nieuwe single van Johannes. Zijn naam hoorde je. Die heette Doe Maar. We gaan even kijken wat het volgende nummer is. Het is een interessant nummer, want het is uitgebracht begin deze maand. En het is een beetje een aanloop naar het debuutalbum. Ik heb het over Christo. De man is hier al eens langs geweest in Sidetrack om het over zijn muziek te hebben. En zijn debuutalbum komt eraan op 1 december. Dat is niet zo lang meer. En in afwachting daarvan heeft hij een nieuwe single gelost. En die heet So Many Doors. Hier is Christo.

0: de plaat uit, heet Ink. En het is een ode aan de Inkspats, een invloedrijke Amerikaanse vocale groep die in de jaren 30 en 40 een unieke mix maakte van pop, jazz, blues en spoken word eigenlijk ook. Hè. Je hoorde hem met een van zijn singles, I Don't Want to Set the World on Fire. Het vormt meteen ook de aanloop naar de Crooner Tour, waarmee Daan komende winter samen met Isolde Lazoen en Jean-François Assig het podium op. Straks gaan we even naar 12 oktober 1979.
1: Ramen, deuren, woonveranda's. In eigen atelier geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaerts Aluminium.
2: Waarom kies jij voor Vink Ramen en Deuren?
3: Bij Vink, een duidelijke en transparante offerte gaf bij ons de doorslag.
2: Voor de stiptheid en service die Vink levert.
3: Ach, voor het kwalitatieve en verzorgd werk dat ze afleveren. Hun eigen productie en maatwerk geeft mij gewoon vertrouwen.
1: Reserveer nu je toonzaalbezoek op 03 777 68 16. En maak kennis met onze hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Of bezoek onze website marcelvink.com.
4: Vink, ramen en deuren.
1: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
4: Let's Vink twice.
1: Geniet bij Vink Ramen en Deuren in september en oktober van extra isolatievoordeel. De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.

jaar na het gigantisch succes van de LP Rumours van Fleetwood Mac brengt dezelfde band een volledig ander album uit. Het heet Dusk. En de plaatmaatschappij had gehoopt op een race maar radiovriendelijke hits, maar toch kiest de band voor een dubbel album waar redelijk wat geëxperimenteerd wordt. Vooral Lindsey Buckingham, de gitarist van de band, trekt de muziek nog wel weg van de veilige formule die van Rumours toch wel een miljoenenverkoper maakt. Het resultaat verdeelt een beetje de meningen. Het album verkoopt wel goed, maar haalt nooit de commerciële hoogte van zijn voorganger. Maar toch zou Mick Fleetwood later zeggen dat Dusk precies daardoor zo belangrijk was. Fleetwood Mac met Dusk. Frans Kalf was hier een hele tijd geleden nog te gast in Sidetrack. En die man is heel goed bezig, denk ik. Hier is zijn nieuwe single, Jij.

vroeg of laat, maakt niet uit. Ik zie wel hoe het loopt, ik zie ooit wel weer. Want ik zit hier en jij zit daar.

single van Noa Lee heet Reasons. Noa Lee, dat is het project van Nina Kortekaas. En begin volgend jaar verschijnt haar tweede album Figures. Girls in Hawaii is ook een nieuwe single, Drifting in the Summer. En daarin blikt Antoine Willemans terug op 20 jaar leven en muziek maken. Maar het is ook vooral een song over tijd, dus over terugkijken, over de seizoenen die voorbij gaan, mensen die komen en gaan en de herinneringen die onderweg blijven hangen. Drifting in the Summer Rain, Girls in Hawaii.

0: Fever heet het, Drifting in the Summer Rain. Veel regen gaat er niet vallen deze week, dus geniet nog van de mooie herfstdagen. Geniet ook nog van elkaar en geniet van RBS. Straks is er Bart Staes. Tot volgende week.
1: RBS. Uw regio radio in Oost-Vlaanderen. Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
2: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
1: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
2: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
1: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
2: Suis Bruggeman BVBA, de profel-expert van uw regio.
1: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
3: Opendeurdagen nu zaterdag en zondag telkens van 10 tot 17 uur doorlopend. Kom langs en geniet van mooie voorwaarden.
4: RBS Nieuws.
5: In Brussel zijn alle ingangen van treinstation Brussel-Zuid weer open. Ook metrostation Clemenceau in Anderlecht is weer open, nadat het wegens nieuwe rellen met jongeren was afgesloten. Ook deze nationale actiedag grepen groepen jongeren aan om ketenschoppen in de hoofdstad. Ze staken deelsteps, vuilniszakken en een auto in brand en vernielden een politiecombi. Agenten namen ook vuurwerk en flessen met ontvlambare vloeistof in beslag. Een tiental personen is gerechtelijk gearresteerd, 9 van hen zijn minderjarig. Op een school van het gemeenschapsonderwijs in Wilrijk bij Antwerpen heeft de moeder van een kleuter 3 personeelsleden fysiek aangevallen. 3 kleuterjuffen hebben daarbij verwondingen opgelopen en zitten sedertdien thuis. De feiten dateren al van eind september, maar lekten nu pas uit. Volgens de school gaat het om een ernstig geweldincident. De vrouw ging door het lint omdat haar dochtertje met water had gespeeld en dat om medische redenen niet mocht. De politie onderzoekt de zaak. De Nobelprijs voor Economie gaat dit jaar naar de Amerikanen Hall en Woodford. Ze ontwikkelden een nieuw model dat beleidsmakers helpt om de gevolgen van onder meer fiscale maatregelen op de economie in te schatten en om economische schommelingen beter op te vangen. De Nobelprijs voor Economie is het buitenbeentje omdat de prijs pas lang na de anderen in het leven is geroepen en niet in Nobels testament stond. Raja Nainggolan heeft er nog een veroordeling bij. De ex-rode duivel krijgt van de politierechter 15 dagen rijverbod en €400 geldboete, omdat hij met zijn gsm in de hand op een elektrische step door Antwerpen centrum reed. Hij had op dat moment een verbod om met de wagen te rijden na een eerdere veroordeling. Het nieuwe rijverbod geldt ook uitdrukkelijk voor elektrische steps. Er hangen de voetballer van Patro IJsde nog 2 andere verkeerszaken boven het hoofd voor het negeren van een rood licht en het rijden zonder rijbewijs. En Sisu Berghs heeft gestunt op het ATP-tennistoernooi in Shanghai. Berghs vloerde in 2 sets de Spanjaard Carlos Alcaraz, nummer 3 van de wereld. In de 8e finales neemt hij het nu op tegen de Amerikaan Tommy Paul. Flink veel wolken en zo'n 17 graden. In de loop van de avond kan er her en der een bui vallen. Ook vannacht trekt een zwakke regenzone over het land. Morgen overwegend droog en een zeer zachte 21 graden.

0: mensen vroeger dachten van een indiaan te zien, een politieagent en een cowboy die bezig waren aan het dansen, is tegenwoordig een president. Ja, en we gaan er niet te veel anders over zeggen. Wat mij betreft een heel goede avond en welkom in de speeltuin.
1: Bart Staes, Eigenwijze Radio.

Your Clothes. En dan een uitspraak voor vandaag. Rijk wordt men pas door dingen die men niet begeert. Mahatma Gandhi zei dat ooit heel lang geleden. En over begeren gesproken, wat dacht je van deze? Vogue.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
2: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
3: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij Routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
2: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
4: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
4: De Panos Broodjes Express bestellijn 052-21-83-67.
0: Panos, enjoy your break.
5: Roep maar als het niet gaat, hè.
6: Tegen mij kan je echt alles kwijt.
5: Dag en nacht.
7: Ik ben er voor je.
8: Wil jij verder gaan dan deze clichés? Ontdek vrijwilligerswerk bij Hulplijn Teleonthaal. Volg de opleiding tot telefoon- of chatvrijwilliger en maak het verschil voor wie nood heeft aan een anoniem luisterend oor. Meer info op www.tele-onthaal.be.

Digitale radio heeft het allemaal. Het grootst mogelijke aanbod voor elke mood. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.

12 oktober 1822. Brazilië wordt een onafhankelijk keizerrijk. En omdat dat een heel kort ding is, 1956, Marga Klompé wordt de eerste vrouwelijke minister van Nederland. Misschien de volgende keer eens eventjes denken van wanneer dat de eerste vrouwelijke minister was in België. En wie was dat? Goeie vraag. Geen antwoord.

0: Dag meneer, wat kan ik voor u doen?
1: Wel dokter, het gaat over mijn ogen.
0: Oké, laat eens zien. Het lijkt erop dat u een oog voor detail heeft.
1: Oei, en wat kan ik daaraan doen?
0: Wel, ik schrijf u een toonzaalbezoek bij Vink Ramen en Deuren voor.
2: Vink Ramen en Deuren is Rijnaars partner en producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Vakkundig en verzorgd geplaatst. En ja, met oog voor detail, zowel in nieuwbouw als renovatie.
3: Vink Ramen en Deuren.
2: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
2: Geniet bij Vink Ramen en Deuren in september en oktober van extra isolatievoordeel. De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss-glazen.
4: Met een jarenlange ervaring en expertise in de sector is VTech de specialist in op maat gemaakte kwaliteitsveranda's die voldoen aan al jouw verwachtingen. Daarnaast biedt men ook mooie en elegante zonwerende oplossingen, glazen schuifwanden en robuuste carports of overkappingen aan. VTech, de duurzame oplossing. Vraag een vrijblijvende offerte via onze website vtech.be. VTech, uw expert in het buitenleven.

is echt een wondermooi nummer. Ik ben benieuwd hoe dat het in de film van Henry Cavill gaat zitten. Want ja, inderdaad, dit komt uit de film van Highlander. En daar komt nu een nieuwe film over uit. Ga ik er naar kijken? Zeker en vast wel, natuurlijk. Tot zo, deel 2.

0: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
1: Voor regio Lokeren.
0: Op 107 en 107.4 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profilexpert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
4: Het is 11 uur.
5: RBS.
4: RBS Radio. RBS Regionaal Nieuws.
6: We zijn maandag, het is 12 oktober vandaag. Van harte welkom bij RBS. De lokale politie van Dendermonde heeft afgelopen week tijdens een nationale actie 15 bestuurders betrapt op gsm-gebruik achter het stuur. 10 van hen moesten hun rijbewijs onmiddellijk inleveren. De controles vonden plaats op de Mechelse Steenweg, de Steenweg van Aalst en de Baasrode Straat. De politie stelde ook nog enkele andere overtredingen vast. Die hadden onder meer te maken met het dragen van de gordel, kinderbeveiliging, helmgebruik op de e-step en het veilig vastmaken van ladingen. 16 leden van de Dendermondse duikschool Het Zeepaardje hebben zaterdag de oude Dender schoongemaakt. Ze doorzochten het deel tussen de Vlasmarktbrug en de Veerstraat. De duikers haalden heel wat afval uit het water. Naast fietsen en verkeersborden vonden ze onder meer 3 toiletpotten, een roeispaan, een grote plastic banner en een GFT-bak. Volgens de duikschool is de waterkwaliteit de afgelopen jaren ook duidelijk verbeterd. Het zicht onder water is nu veel beter dan bij eerdere schoonmaakacties. Het sportevenement Bike and Run heeft voor het eerst plaatsgevonden in het Sportkringpark in Sint-Niklaas. Leerlingen en leerkrachten uit het secundair onderwijs legden er per duo een parcours af van 2,5 kilometer. Na 25 edities op de terreinen van Atletiekclub AC Waasland en in het provinciaal domein De Ster kreeg de wedstrijd dit jaar dus een nieuwe locatie. Volgens de sportschepen van Sint-Niklaas kan de sportieve traditie Bike and Run zo worden voortgezet in het Sportkringpark. En bij een kopstaartaanrijding op de N16 in Temse is zaterdagochtend 1 persoon licht gewond geraakt. Bij het ongeval waren 3 auto's betrokken. De botsing gebeurde aan het kruispunt met de Hoogkamerstraat in de richting van Bornem. Een bestuurder, vermoedelijk verblind door de laagstaande zon, merkte te laat op dat zijn voorligger voor een rood licht stopte en reed tegen de wagen. Een derde auto botste daarna nog eens in op de 2 voertuigen. De N16 richting Bornem was door het ongeval dan ook een tijd lang versperd. Dat veroorzaakte zware verkeershinder. En dit waren ze dan enkele nieuwsfeiten hier uit onze regio. Graag tot morgen.
4: Dit was het RBS Nieuws. Hebt u ook nieuws voor ons? Mail het dan naar redactie@rbs-radio.be of bel 052-690-690.
7: Eurotuin in Merelbeke op Hasselt of Deinze.
8: Eurotuin, waar ideeën bloeien.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist. Met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
2: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
3: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij Routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
2: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
4: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
4: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
0: Panos. Enjoy your break.

TikTok. Niet altijd de beste combinatie. AI-gegenereerde TikTok-filmpjes met gevaarlijke dieren zetten jongeren veel te vaak op het verkeerde been. Goed voor likes, maar na een uur heb je nog 1 uur te leven. En zo kan je af en toe zeggen dat die twee problemen elkaar zo af en toe een klein beetje uit zichzelf oplossen.

0: Dokter, ik loop er nu al weken mee. Ik raak er maar niet vanaf.
1: Ja, laat me eens kijken. Iets speciaals gedaan de voorbije week?
0: Wel, ik ben bij Vink langs geweest.
1: Oh, maar dan is het duidelijk, hè. U hebt een neus voor kwaliteit.
2: Vink Ramen en Deuren is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Daarom dragen ze ook met trots het label Reinaars Partner. Voor een vakkundige en verzorgde plaatsing met een neus voor kwaliteit. Zowel in nieuwbouw als renovatie. Reserveer uw toonzaalbezoek op 03 777 68 16. Of bezoek onze website marcelvink.com.
3: Vink, ramen en deuren.
2: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
2: Geniet bij Vink Ramen en Deuren in september en oktober van extra isolatievoordeel.
4: Ben je op zoek naar een professioneel motor, bromfiets of fietsatelier?
5: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bike Parts in Zeelen.
4: Bike Parts, Lokerenbaan 120, uw adres voor alles op twee wielen.
5: Bike Parts, we make you ride.
2: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.

helaas. En ik ga ermee mee weg. Ik ben er morgen opnieuw voor, nou ja, weer een speeltuin natuurlijk. Wat mij betreft, tot morgen. Wat jou betreft, ik hoop ook tot morgen. En ondertussen een beetje koud in mijn hart. Tot dan.

0: RTS.
1: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
0: Voor regio Lokeren.
1: Op 107 en 107.4 FM.
0: Het is 12 uur.
1: RBS.
0: RBS Radio.